0: Groot Ros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor één wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon, met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: Nou, goedemorgen. Het clubje zit er weer paraat voor. Het is net na 6 uur. 6:30. Ik kijk heel even of er nog wat is aan problemen op het Nederlandse wegennet. Maar het rijdt lekker door. Het enige is dat ze overal wel lekker aan de weg aan het werken zijn. Maar daar heeft voor de rest niemand last en hinder van. Dus rijd lekker door en geniet van deze dinsdag.
0: Rick van Veldhuizen.
1: Morgen. Ja, mensen. Daar gaan we dan weer. Fris en fruitig. 10 jaar.

0: en goedemorgen. En ook goedemorgen zeggen we tegen Paaltje.
1: Hey Clippie. Ja, een bijzondere goedemorgen, meneer Van Veldhuizen.
0: Morgen.
1: En Tinea Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Greenkeepertje op tour naar het mooie golfbaantje. Hey Rick.
0: Ja?
1: Hoe is het?
0: Ja, lekker, man.
1: Heb je het eerste nachtje goed geslapen?
0: Nou,
1: het
0: tweede nachtje, hè, dit.
1: Lekker gummen, heerlijk.
0: Ja.
1: Heb je een Deutsche Dinsdag?
0: Deutsche, oh ja.
1: En ik zat zo te denken, klap erin op de breinaald van Claudia Jong. Het is hier 18 graadjes boven de snorkel.
0: Snorkel, ja.
1: Dus club, je geniet van het weer. Doe het nog een keer, Titom, afkrijpen
0: en droog zwaaien. Hey, goedemorgen, wat een gekkigheid en wat een gezelligheid. Welkom, welkom. De Club van Wakkere Mensen heeft zich reeds gemeld. Ben je eigenlijk wel wakker, Tinus?
2: Ik ben hartstikke wakker.
0: Oké, okay.
2: Ja.
0: Je zit een beetje alsof je last hebt van iets. Als ik het maar niet ben.
2: Nee hoor, ik zit heerlijk gewoon even te luisteren naar onze Paaltje.
0: Ja?
2: Het is altijd wel lekker om even wakker te worden met Paul.
0: Het geeft je toch het gevoel dat de dag weer begonnen is, hè?
2: Ja.
0: Ja, van die momenten dat je dan ineens denkt, ik geef me even over aan iemand. In dat geval is dat onze eigen Paulus, Duitse Dinsdag. Gaan we daar nog iets spannends mee doen, of niet?
2: Ja, we kunnen wel even een Duits plaatje draaien deze ochtend.
0: Zoveel leuke Duitse plaatjes.
2: Oh ja? Oh ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ah, goed. Ik kom wel bij Ich bin wie du. Of du bist alles, was ich habe. Vind ik ook wel lekker.
2: Jullie de zondag.
0: Ja, dat is Cindy und Bert.
2: Cindy und Bert, ja.
0: Maar mocht je zelf nog een liedje hebben dat je denkt van... Oké, die moet Van Veldhuis ook even weten. Kom maar door. Via...
2: NPO Luister.
0: Heel goed. En dan kiezen voor het kanaal van SterrenNL. Nou, we gaan kijken of we nog meer mensen hebben. Bertas, kom er maar bij, jongen.
1: Ricky, Tinea, goedemorgen. Het is dinsdag, der Deutsche Dinsdag. Ja. Ik zou zeggen, knal hem erin.
0: Oh. Ja, dit vind ik...
1: Goeie uitzending.
0: Dit vind ik het lekkerste wat er is. Echt waar, dat vind ik zo fijn dat getoeter. Ik kwam vandaag ook weer langs allerlei vrachtwagenchauffeurs op de A28. Want daar rij je de meeste dan van noord naar zuid. Ik had vroeger natuurlijk ook een nachtprogramma waarbij ik een ongelooflijk mooie connectie had met vrachtwagenchauffeurs.
2: Ja.
0: En als ik dan voorbij reed onderweg terug naar huis, of zelfs als ik heen ging, zelfs ook in het weekend, als ze me in de gaten hadden dat ik het was.
2: Ja, ging ze allemaal maar, toeteren naar jou?
0: Lichten aan en toeteren. En, ik woon nu bij de afslag Het Harde. En daar ging dan ook altijd volle bak de boel op de toeter. En iedereen was er altijd gezellig aan het meedoen. En dat was altijd
2: gezellig.
0: Zo. Dus heel veel mensen vroegen op een gegeven moment... Ja, ik word er helemaal gek van midden in de nacht komen er vrachtwagens erbij. En die zijn alleen maar aan het toeteren. Wat is dat toch de hele tijd? Nou, dat was voor alle duidelijkheid, dat was ik. Ja, tenminste, dat waren mijn luisteraars om precies te zijn.
3: Hey, goedemorgen Rick, goedemorgen Tinus, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harald hier, Rutkles in de Wien. En het is dinsdag en het is de meest onzinnige dag die er besteedt.
0: Nou!
3: Het slaat helemaal nergens op zo'n dag.
0: Nee.
3: Moeite met. Ik ga naar Beltrum. Ik zie wel hoe ik de deur kom. Zou wel weer lukken. En jongens, tot morgen.
0: Oké, hoi.
2: Ja, Harald heeft nooit zo met wat we met de dag dinsdag.
0: Nee,
2: dat is altijd een beetje zijn depri dinsdag.
0: Ja, maar het is ook vaak op de zuidas van Amsterdam. Niet dat ik daar graag veel kom. Maar daar is ook bekend dat de dinsdag is de uitvaldag. Dinsdag, dan is zeg maandag, dan kunnen ze nog op de spulletjes die ze in het weekend gebruikt hebben, kunnen ze nog even door.
2: Ja.
0: En dinsdag is de dag dat de meeste mensen zijn uitgevallen. Dus die hebben daar ook een ongelofelijke pesthekel aan die dinsdag. Maar goed, het is een dinsdag vandaag. Ik kan hem ook niet anders maken. Het is vandaag de 7e juli van 2026. En ja, ik ben echt wel even op zoek nu naar Duitse liedjes. Ik zit al heel snel te kijken of ik wat kan vinden wat enigszins van mijn smaak is. Is er nog een bepaalde richting waar je dan in moet roeien? Of niet? Helene Fischer of...
2: Ja, wel een beetje wel een Duits liedje wat iedereen wel kent. Dat wel. Het moet wel een beetje het bekende genre zijn.
0: Oké, dus niet... maar goed, Halt mich van Herbert Grönemeyer is het dan weer net iets stilistisch, of niet?
2: Dat denk ik wel. Het zegt me namelijk ook helemaal niks.
0: Ah, dat vind ik even de mooiste Duitse liedje die er ooit gemaakt is. Ja, dat is me echt serieus. Maar goed, we komen er nog wel op. Mochten er meer mensen zijn met suggesties, je weet ons te vinden. Hallo?
4: Ja, goedemorgen clubje, goedemorgen Tinea, goedemorgen Rick. Ik wil je wel een groeten doen aan alle montagemeesters die onderweg zijn. En dan gaan we morgen aan lekker met de voetjes van de vloer op de grote markt in Zwolle.
0: Fijne
4: uitzending. Doekeloekie!
0: Dat is natuurlijk ook morgen, ja. Ze zijn hier maar druk bij. Morgen praten we ook met Paul Suteur erover. Heb ik
2: morgen doen we even een belletje weer live vanuit het plein in Zwolle.
0: 38, altijd gezellig. Hallo Siebert, ben je er ook nog bij of niet?
5: Ik ben ook nog bij Siebert van het vanuit Denen.
2: Oh ja, die kunnen we niet verstaan.
0: Maakt niet uit.
5: Oké.
0: Siebert. Ik zeg, helemaal doen, niks meer aan veranderen. Nou mensen, we zijn officieel begonnen. Mijn auto heeft vanochtend voor de laatste keer naar hier gereden. Nee, niet omdat ik niet meer kom, maar omdat het de laatste keer is dat ik met mijn auto van vandaag rijd. Ik krijg een andere auto.
2: Oh, jij krijgt een nieuwe auto.
0: Ja, dus morgen kom ik in een leenwagen. En daarna kom ik met mijn nieuwe bolide. Dus daar moet iedereen ook even aan gaan wennen. Maar ach ja, we zijn er en dat is het belangrijkste.

0: Ja, dat moet je even weten, Tinus. Maar ik heb een hekel aan kaas, dus vandaar dit soort dingen.
1: Oh, ik vind het heerlijk kaas.
0: Ach, nee, goed.
1: Lekker hoor.
0: We staan weer eens even contrair tegenover elkaar. Nu Guuske.

0: Kijkende Trolls, goedemorgen. Lekker hoor, de club met wakkere mensen op de radio en lekkere muziek. Overigens BZN, de band zonder naam. Er zaten nog heel verhalen vast dat ze vroeger alleen maar rock'n'roll maakten. En dat ze uiteindelijk gewoon overgingen naar dit soort gezellige liedjes.
1: Ja.
0: Waarbij echt heel veel mensen, nou echt, ik ken toen zoveel mensen die alle albums van BZN in hun bezit hadden. Maar zeg maar, alles wat ze daarvoor hadden gedaan, nooit hebben meegekregen. Dat is zo raar. Terwijl ik zelf destijds vond dat ze daarvoor ook hele lekkere muziek maken. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Ja, even kijken. Wij zitten nog wel even naar wat mensen te kijken die binnenkomen. En vraag me af, wie is dit dan? Oh ja, dan kun je zo zien. Herman Utfasen, die komt er ook nog even bij. Hallo Herman.
2: Ja, goedemorgen. Veldhuizen. En Tinia. Ja, als u daar komt, dan heet die Veldhuizen. En geen Veldhuizen. Van nu Amsterdam. Ik kom uit Vaas. Nou, we spreken hetzelfde dialect.
0: Ja.
2: Ja, 10 jaar heeft er moeite mee. Dus, waar die is in cursus, denk ik. Nou, een fijne dag allemaal. Yo.
0: Graag gedaan. Overigens, mocht je willen melden, kan allemaal gewoon even present sturen. En, of een leuk berichtje erbij. Of misschien een foto van wat je op dit moment aan het doen bent. Maar heb je echt moeite met het Sallands en zo en het Neder-Saksies?
3: Ja, best wel. Ja? En ik kan het steeds meer verstaan, hoor. Alleen in de grote ruimtes waar heel veel mensen tegelijk zijn, op feestjes of zo, dan heb ik soms wel moeite om mensen te verstaan, ja.
0: Ik vind het altijd zo grappig. Zeker toen ik voor de eerste keer daar kwam. Ik kwam wonen op het Harde in 1993. En tegenover mij woonde iemand die vanuit Oldenbroek naar het Harde was gegaan, omdat daar nog een huis beschikbaar was, toen al. En die was cv-monteur. En ik moest een cv laten aanleggen in mijn garage waar ik een kantoor van wilde maken.
3: Ja.
0: En toen begon hij als echte Oldenbroeker tegen mij te praten. En, dan kom ik, en ik wilde dus gewoon helemaal niet zoiets hebben van, ja, waar zeg u? Waar zeg u? Dus ik wilde eigenlijk gewoon dat ik alles kon verstaan. En op een gegeven moment zei hij, ja, ik heb 24 miljoen rogas over nodig. Ik zeg, wat? Ja, 24 miljoen rogas over nodig. En ik verstond hem echt niet. En dat is 25 meter, dat is 25 meter. Rookgasafvoer, dat hadden we nodig. Maar hij was op een gegeven moment ook echt helemaal pist. En zei dan van, hey, spreek er gewoon Nederlands, hè? Of niet dan? Ja, tuurlijk wel, maar ik had nog een beetje moeite om dat te verstaan. Maar nu, in 2026, al zijn ze zo lam als een toetertje.
3: Jij kan ze verstaan.
0: Ik versta ze allemaal.
3: Jij probeert, heb ik goede hoop.
0: Heb jij goede hoop?
3: Ja.
0: Ja, is het echt heel erg integreren voor jou in het oosten?
3: Nee, ja, als het zover komt dat mijn vriend en ik gaan samenwonen, dan wordt dat niet bij mij in de buurt, nee.
0: Nee? Heb je dat al gesteld, keihard?
3: Nee, ja, dat heeft hij echt al, dat heb ik al vaker gezegd hier, maar dat heeft hij toch wel vanaf het begin af aan toch wel gezegd, ja.
0: Oké, maar hoopt hij nog op een verandering in jou of niet?
3: Nee, ja, ik ben het, anders waren we nooit meer iets met elkaar begonnen natuurlijk. Maar dat wist ik van het begin ook al wel.
0: Rij je dan op zondag door de omgeving dat hij zegt, mooi hè hier. Mooi hè.
3: Ja, maar dat zeg ik ook als hij bij mij is.
0: Oké. Goedemorgen Wim.
4: Goedemorgen Rick. 10 jaar clubje Leijenaar. Ik ben er wel en natuurlijk iedereen die vergeten ben. 76 op boterham dan, Rick. En dan is het klaar. Ik heb een lekker bakkie met lekkere aardbeien. Heerlijk, lekker fris op brood. Ik heb er nou al trek in. We zien iedereen heel even aan het dinsdag toe. En dan zegt de show must go on.
0: Zeker. Ik heb dat 's ochtends wel. Hij zit dan zijn boterhammetjes te smeren. Maar bij mij gaat de wekker om 4:15. En dan zit ik zo'n beetje om 4:30 verdwaasd in de woonkamer. En dan denken we, ja, normaal gesproken zou ik nu gewoon een boterham pakken. Of een crackertje met lekkere salade erop of wat dan ook. Maar ik kom tot helemaal niks.
3: Nee, kan jij niks? Ik heb vanochtend gewoon lekker, wat ik tegenwoordig dus mijn eten meenemen in de auto.
0: Ja?
3: Dan heb ik iets meer tijd 's ochtends.
0: Uh-huh.
3: Dus ik had lekker een warm havermoutje even gemaakt in de magnetron. En dat heb ik meegenomen in de auto. Dus,
0: snel opeten. En dan, ja. De havermout zit dan overal, of niet?
3: Nee, zeker niet. Ik heb dan netjes een handdoekje op mijn schoot liggen voor als ik knoei.
0: Oh.
3: En maar ik heb precies zo'n bekerhouder waar precies mijn kom in past. Dus als ik een bocht maak of ik geef even gas, dan gebeurt er niks met die kom.
0: Nee.
3: Dus ik ben helemaal getraind om te eten in de auto.
0: Prima. Zometeen trouwens de truckerstrek. Ook niet geheel onbelangrijk. Mogen ze daar al voor inzenden?
3: Ja, mag ze nu al voor insturen.
0: Oké, laat even weten welke leuke truckerstrek jij wilt horen. En blijf leuk. Mocht je mij weer tegenkomen straks op de terugweg. Ik rijd nog voor de laatste keer bij een auto. En ja, jullie mogen met z'n allen gezellig naar me flitsen en toeteren. Dat lijkt me nog eens een keertje hartstikke gezellig. Dames en jongens en meisjes, u bent aangesloten bij dat gezellige Sterrenel van de NPO. Met nu Henk Dissel en Waterpas.
5: Het is al

0: heb ineens heel erg dorst. Ik weet niet wat het is, maar zo gaat dat.
1: Morgen, Rick, Tinia, Hachi. Even de trekkersplaat. Gitten, vissen, je bent chauffeur, dus geen gezeur. Hachi. Dat is echt wel een toppetje, hè?
0: Okay,
1: nou, Rick, ik hoop die.
0: Yo, dat is mij wel heel erg blij maken. Lekker man. Mitchell, ben je er ook bij of niet? Mitchell, je was erbij, maar is weg.
2: Goedemorgen, toppers. Ik zou graag Gerard de Vries met het spel kaarten willen horen als trucker.
0: Ja.
2: Die is echt top, top, top.
0: Ja, dat kan
2: ik wens jullie een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Kijk heel even naar de weg. Dan zien we dat er op zich een redelijke rustige ochtendspits is. Er zijn wel wat zaken, zoals op de A2. Zetterbosch richting Utrecht tussen het knooppunt Hindham en Zaltbommel. Daar staat 9 kilometer file. En een vertraging van een kleine 3 kwartier door een ongeluk. Linker rijstrook is daar dicht. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus de Leidschendam en Zoetewoude dorp houdt rekening daar met een vertraging van 10 minuten over een afstand van 6 kilometer. En de laatste op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwendijk en Industrie. Gebied Aanvullingen. 6 kilometer langzaam aanrijden. Komt allemaal door wegwerkzaamheden. De vertraging is daar in zijn 20-tal minuten. Kijken we nog heel even naar het nieuws van deze morgen. Even kijken, waar hebben we die verstopt? Ja, die hebben we hier. Deze morgen, nou, die berichten zijn helaas weg. Tien, waar zijn ze gebleven?
3: Oh, die hoef je nu niet te doen hoor, Rick.
0: Oh, oké. Okay. Ik werd net heel bestraffend toegesproken. Je hebt de nieuwsberichten niet gedaan. Ja, dan voel ik mij meteen keihard aangesproken.
3: Nee, dat maakt niet uit. Maar je mag je wel nog even opgeven voor de Vroege Vogel, want dat doen we wel altijd om 6:30. Dus je mag even je voornaam sturen in de NPO Luister-app en dan word je misschien dadelijk wel gebeld en dan kom je even in de uitzending.
0: Ja, en vergeet niet, hè, want ik vind het namelijk buitengewoon leuk. Dat getoeter, daar kan ik echt heel erg een blij kindje van worden. Ik kan er niks. Is dat heel erg kinderachtig voor mij of niet?
3: Nee hoor.
0: Ik heb heel veel met dat getoeter. Dus laat gerust af en toe even je horen horen. Ik vind het alleen maar heel erg fijn. En dan... Hij komt eraan, mensen. Alweer? Ja, weer.
4: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Oh, lekker, man. Oh, wat lekker.
4: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: Jan, hè? Het is Jan de Weerman. Goedemorgen.
4: Jan.

0: Dat zou wel heel erg mooi zijn als de zon vandaag meteen begint te schijnen. Maar hij komt eraan, mensen.
1: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er weer een tweedeling in het weer in Nederland. In het noorden van het land is bewolking en daar valt wat lichte regen. In het zuiden en midden is de zon er steeds beter bij. De wind komt uit het noordwesten en die is matig. Temperaturen 21 graden in het noorden van het land tot 29-30 in het zuiden. En hier onze spreuk. Prijkt jullie in hete gloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed.
0: Wow, waar haalt hij deze toch weer vandaan? Wat een mooie teksten zijn het allemaal. Dus als het op dit moment lekker gaat, dan hebben wij in de herfst lekkere vruchten. Nou, daar pluk ik graag de vruchten van. Goed, de vroege vogel en de truckerstrek, die zijn nu even belangrijk. Allemaal via de NPO Luisteren app en dan ga je naar het kanaal van Sterren NL.
2: Heel goed, Rick.
0: Zo, het zit er al bijna in, hè? Goh, ik maak echt vorderingen. En nogmaals, laat gerust even wat van je horen, want hoe meer mensen laten weten dat ze erbij zijn, hoe gelukkiger wij hier worden.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, de nummer 1. Nou, weer nog. Dat is even belangrijk natuurlijk.
3: NPO Sterren NL.

0: even wachten. Heb geduld, Rutger. Het komt er allemaal aan. De zwoele zomernachten. De zogeheten plaknachten. Oh, sommige mensen haten dat, anderen vinden dat weer heerlijk. Ja, het schijnt ook iets met de liefde te doen. Die vroege morgen van Sterren NL. Goedemorgen, Avrotros meldt zich hier op dit vroege tijdstip om 6:40. Ik moet wel zeggen, Tinus, ja. Ik heb gisteren weer voor het eerst weer heel vroeg opgestaan. Vandaag voor de tweede keer.
1: En ik hoe was het vanochtend?
0: Nou, vanochtend ging eigenlijk best wel prima. Maar gisterenmiddag rond een uurtje of 12:30 had ik zin in een warme maaltijd.
1: Oh ja?
0: Dat is echt heel raar. Maar wat heb je echt zoiets van, ja, nou is wel tijd om te gaan eten aan tafel. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ik moest nog heel even 5 uurtjes geduld hebben.
1: Ja.
0: Ja, het is toch even, je bioritme gaat helemaal ondersteboven, binnenstebuiten. En daarvoor heb ik zo'n diep respect voor al die mensen die op dit belachelijke tijdstip altijd 's ochtends vroeg opstaan. En dan klagen wij wel eens, hè. Hey, klagen wij wel eens over, oh, wat is zo zwaar, hoe is het moeilijk. Maar zij gaan zo meteen op de knietjes en die leggen gewoon de klinkertjes weer. En huppakee, en die klagen helemaal nergens over. Ja, dat is toch even andere leak, zullen we maar zeggen. Ik heb er wel ontzettend veel respect voor, kan ik
1: ja,
0: je vertellen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, wat hebben we nog aan zaken die we nog moeten behandelen bij onze lieve luisteraars, bij deze wakkere club van luisteraars?
1: Ja, er komen nog even wat gezellige appjes binnen. By the way, je mag je nog snel nog even opgeven voor de vroege vogel, want we gaan zometeen gaan we even iemand bellen. In ieder geval, ik ga iemand bellen.
0: Ja.
1: En er komt nog wat binnen in de app. Frans zegt, goedemorgen, ik ben ondanks mijn pensioen aan het transport begeleiden. Ik weet niet of ik een verzoekje aan mag vragen, maar anders zou ik graag het liedje van Angelo Martens willen horen. En dat heet Laat ze maar praten.
0: Laat ze maar praten.
1: En eens eventjes kijken, want er komt ook heel veel al binnen voor de vroege vogel. Heel goed. Even kijken. Daan zegt dat hij dakgootjes aan het maken is in Purmerend. Groetjes, Daan. David, die stuurt een audio-appje speciaal voor jou, Riek.
0: Ja, dat vind ik wel heel erg leuk en lief. Ja, luister. Wow. Ja, ik vind dat te gek. Vooral ook twee tonen horen vind ik mooi. En het Turkse fluitje vind ik ook mooi. Ken je die?
1: Het Turkse fluitje.
0: Het Turkse fluitje. Is er iemand die misschien even voor 10 jaar het Turkse fluitje kan laten horen? Want daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Ja, het is...
1: Turkse fluitje. Het zeg maar even...
0: Sorry, dat is het verschil tussen het jargon wat ik heb opgebouwd in al die jaren en jij. Ja, jij zit meer aan de piratenhitskant. En ik zit bij die vrachtwagenshowfies heel vaak.
1: Jij bent echt pro-vrachtwagenshowfies.
0: Ja, daar heb ik wel wat mee. Het enige is dat ik af en toe even er langs moet. Maar dan betracht ik mijn geduld, om het zo maar even te zeggen.
1: Nou, gelukkig kunnen we er nu ook een truckerstrek draaien dan.
0: Ja, dan is het wel de hoogste tijd ervoor, mensen. Kijk, daar rijdt hij.

0: de tijd nog herinner dat ik bij deze gasten, toen ze waren ze nog echt in een in volle bloei waren ze, de jongens van Clouseau, dat ik met hen destijds naar allerlei optredens moest. Het was altijd een drukte van belang. Alle meiden wilden allemaal de aandacht hebben van deze gasten. Koen Wouters was dat onder andere met zijn broertje. Ik zag ze bij het programma, wat volgens mij vanaf augustus wordt uitgezonden. Maar ik kan mij natuurlijk vergissen. Wat uitgezonden wordt bij... Oh, nou, ik zou zeggen, die zou het doen, maar die doet het dan ook niet. Jammer. Bij Afro Tros, de beste zangers.
1: Was dat niet vorig seizoen?
0: Was dat vorig seizoen?
1: Dat weet ik. Ja, ik geen
0: word
1: idee.
0: Heel gek in de zomer van al die promo's. Want die gaan dan weer met allerlei dingen uit het verleden werken. Dus ik denk... maar ik dacht dat het aankomend seizoen was. Maar goed, ze waren ontzettend populair, deze jongens. En ja... En als je ze nu ziet, ze zijn echt wel een stuk ouder geworden, zullen we maar zeggen. Ja, zo gaat het helaas in het leven.
1: Ik heb geen idee. Volgens mij is het al. Volgens mij hebben ze eerder meegedaan, maar ik krijg het even zo snel niet gevonden.
0: Oké. Dan komt hier de antwoord op de vraag: wat is die Turkse fluit, Tidia?
1: Oh, ja.
0: Want dat is even belangrijk om te weten. Dat is deze.
1: Is dat de Turkse fluit?
0: Dat is de Turkse fluit. Hij is niet de enige. Mika stuurt hem ook, volgens mij.
2: Hoger ik. Hoger Tidia, hier vanuit de vraagwagen.
1: Ik heb dit oprecht. Ja. In die 2 jaar dat ik ochtendshow doe, heb ik nog nooit van de Turkse fluit gehoord.
0: Nee? Oh, dat is zo leuk, Carlo.
3: Ja, goedemorgen, Tinia. Jij wil een Turkse fluit. Even kijken of je hem hoort. Even kijken.
1: En wat is precies...
3: En voor Rick heb ik ook nog een tweetonige horen. Dank u.
0: En dan, als ik dan toch met verzoeknummertjes bezig ben, dan zou ik graag zo'n Trans-M toeter willen horen. Dat is zo'n treintoeter. Sommigen hebben dat, maar daar heb je zoveel compressie voor nodig. Dat wil je niet weten.
1: Er gaat echt een wereld voor mij open qua vrachtwagentoeters.
0: Is toch leuk? Ja, zo kom je nog wat zaken tegen in het leven. Ja, lieve luisteraars, wij houden ons bezig met alles en iedereen. Maar mocht je in de stal staan en denken... ja, ik ben momenteel met mijn koeien bezig. Ik wil graag het geluid van mijn koeien laten horen. Ook goed. Of ik sta in de fabriek. Of weet ik veel wat je aan het doen bent. Of misschien ben je wel gewoon een hulpdienst. Dat je zegt, van, nou, ik laat even mijn sirenes horen. Ja, alle geluiden zijn vandaag welkom. Mensen. Nou goed, wij moeten ons nog even bezig gaan houden met de vroege vogel van deze morgen. Goedemorgen.

0: voor deze week is de Rick in de Morgen. Goedemorgen, wie hebben wij thans op het toneel?
1: Wij hebben aan de lijn Jeffrey uit Amersfoort. En Jeffrey is een vrachtwagenchauffeur.
0: Jo, verrassend, verrassend.
2: Dat klopt, dat klopt.
0: Ja, jij had dus zoiets van, die Turkse fluit, die ken ik wel.
2: Ja, die ken ik zeker wel, ja.
0: Heb je er zelf ook gezeten op jouw vrachtwagen?
2: Nee, ik heb er zelf genomen. Op de nieuwe komt er wel een.
0: Oké, dat is belangrijk. Dan heb je nog voorkeuren? De Trans Am, ken je die ook of niet?
2: Ja, zeker. Die wil ik ook.
0: Ja, dat dacht ik al, hè. Ja, we zitten even lekker onder elkaar, sorry Tinus. Turkse fluit, die ken ik wel.
2: Ja, die ken ik zeker wel, ja.
0: Heb je er zelf ook gezeten op jouw vrachtwagen?
2: Nee, ik heb er zelf genomen. Op de nieuwe komt er wel een.
0: Oké, dat is belangrijk. Dan heb je nog voorkeuren? De Trans Am, ken je die ook of niet?
2: Ja, zeker. Die wil ik ook.
0: Ja, dat dacht ik al, hè. Ja, we zitten even lekker onder elkaar, sorry Tinus. wat vervoer jij?

0: Oh, ben je daar ook?
1: Nee, daar toevallig niet. Ik ben nou in Venlo, maar in Barneveld komen wij ook.
0: Oh man, oh man. Maar daar zit heel veel in. Maar hoeveel gaat er vanuit zo'n silo in zo'n vrachtwagen? Hoe vaak moet een ding vervaar worden qua inhoud?
1: Bij ons in de vrachtwagen gaat 37 ton.
0: Zo. Ja, ik zit er af en toe wel te kijken. Maar dat gooit toch niet bij één boer op het erf, neem ik aan?
1: Jawel.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Vreet hij die beesten zoveel?
1: Ja, dat klopt. En dan kunnen ze misschien een maand, twee maanden van eten.
0: Oké, lekker man. Hey, leuk dat je erbij bent als vroege vogel. Ik zou zeggen, welke platen wil jij als vroege vogel horen?
1: Ik had de nieuwe plaat Hartslag van je Heupen.
0: Van Mike Versteeg?
1: Ja.
0: Oké, fix it voor je. Hey, fijne dag toch, hè?
1: Hetzelfde, dankjewel.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: 1 over 7.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
4: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
3: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekhaksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
5: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
3: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden.
6: Ja,
3: dit
6: ik
3: was
6: weet
3: het NOS-journaal.
6: Sorry, neem me niet kwalijk. Trick van... Ik weet niet wat er gebeurt, maar het wordt allemaal weer eens heel spannend. Volgens mij was het zo dat ze bij Nederland heel erg riepen van... nou, dat ziet er wel heel erg sneu uit wat er allemaal gebeurt bij België. Daar werd een beetje meewarig over gedaan, Tinia. Wij zeiden, nou, die Belgen die komen niet ver. Maar goed, die zijn alweer twee rondes verder dan dat wij ooit zijn geweest, kan ik je vertellen.
7: Dat is één ding wat zeker is.
6: Ja, maar dat is toch altijd heel bijzonder. Dat wij altijd wel iets vinden over anderen. En uiteindelijk slagen we er zelf niet in. Ik vind dat een beetje jammer. Maar goed, ik vind het wel weer leuk voor onze zuidenburen. Mochten onze zuidenburen ook luisteren naar Sterren NL.
7: Ja, die hebben we zeker.
6: Ja, zeker?
7: Ja, we hebben
6: zeker
7: Belgische luisteraars.
6: Oké. Okay. Nou, ik zie van alle dingen dat ik ergens welkom ben. Waar ben ik nu weer welkom? Succesvol samen transporteren. Hartstikke leuk. Nou, kijk... Ja, ik heb wel eens gezegd, als ik niet bij de radio zou gaan werken... en ik moet dan toch nog een klusje erbij doen, dan was ik vrachtwagenchauffeur geworden.
7: Oh, dat had wel echt helemaal bij jou gepast.
6: Ja,
7: ja? Dat denk ik ook.
6: Oké, jij ziet op mij wel eens een gehakt.
7: Ja, ik zie jou zeker al een paar gehaktstaven halen
6: op een dag. A2 los richting Utrecht tussen afrit Veghel en Zaltbommel. 10 kilometer langzaam aanrijden, kost je een half uur. Komt dan door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en het knooppunt Klaverpolder. Daar staat op dit moment een half uur vertraging. Over een afstand van 10 kilometer zijn bergingswerkzaamheden. En de linker rijstrook is dicht. A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt de Brechtseplein. Daar staat 13 kilometer langzaam aanrijden. Kost je een half uur wegwerkzaamheden daar op de A20. En de A27, Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. Daar op dit moment zo'n 20 kilometer langzaam rijden. En dat gaat over een afstand van 6 kilometer. Ook daar zijn wegwerkzaamheden. Zal wel een beetje eigenlijk in de contraien waar jij vandaan komt. Al dit soort problemen.
7: Ja, dat is wel bij mij. Dat is mijn afslag inderdaad.
6: Ja. Heb je er nooit zoiets van... ik zit eigenlijk gewoon aan de hele verkeerde kant van Nederland. Misschien moet je toch gewoon lekker bij Bart gaan wonen.
7: Nou ja, ik heb er 's ochtends en als ik terugkom... 9 van 10 keer geen last van. Dus ik merk nog geen hinder.
6: Ja, probeer je te overtuigen van het feit dat het oosten ook heel erg mooi is. Maar goed.
7: Nee, ja, daar heb je alleen maar lange wegen... die 20 minuten voordat je een keer een snelweg bereikt. Dus ja.
6: Nou, jij en Bart, dat gaat nog een heel leuk gesprek worden. En je schoonfamilie, hoe denkt die erover?
7: Nee hoor, dat is allemaal heel goed. Nee, als ik bij mijn vriend vandaan kom, moet ik echt een minuutje of 20 rijden.
6: Ja?
7: Voordat ik bij Zwolle de snelweg op kan.
6: Maar dan wordt het verlangen steeds groter.
7: Ja.
6: Na hectometerpaal en hectometerpaal.
7: Ja, die wordt steeds groter dan.
6: Ja, dat is het dan ook. Goedemorgen, het is 6:06. Het zijn je vrienden van SterrenNL in die vroege morgen.
1: Rick van Veldhuizen.
6: Dat ben ik. En ik doe dat... voor Marcel. Die is er helaas niet. Maar wel gewoon netjes tot aan 10 uur.

0: Wesley Bronkhorst. Lekker man. Roger in de vroege morgen. Wie is daar niet groot mee geworden? Ja, je zou ook gewoon een glaasje melk kunnen drinken. Zou natuurlijk ook kunnen. Is het zo dat jij tijdens je vakantie straks ook heel anders gaat leven? Of, want jij, je leeft natuurlijk als een monnik als je een ochtendshow doet. Is dat ook zo dat je dan zeg maar rosé voor ontbijt neemt? Of?
1: Zeker niet. Nee hoor, nee. Ik kan in ieder geval altijd heel goed uitslapen, ook in het weekend. Dus dat ga ik daar ook zeker in de vakantie doen.
0: Ja.
1: En het enige wat ik dan eigenlijk verander is dat ik gewoon s'avonds wat langer opblijf.
0: Oké, okay. Dat is gewoon een soort van guilty pleasure dan geworden ondertussen.
1: Ja, dus voor de rest verandert er eigenlijk niet heel veel qua ritme. Alleen het is alleen het slapen dat even anders omgedraaid wordt.
0: Ja, ja ik zit al, wat is het? Na vrijdag zit ik alweer in die andere modus. Maar ik merk nu ook wel, het is op dit moment 13 minuten over 7. Het is geen kattenpis, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker niet.
0: Maar het maakt ons niet minder vrolijk en minder blij. Kijken we nog heel even naar wat er allemaal gebeurd is in de wereld. Portugal is uitgeschakeld op het WK. De ploeg verloor gisteravond in de blessuretijd met 0-1 van Spanje met een doelpunt van invaller Mikel Merino. Daarmee komt ook de WK-carrière van Cristiano Ronaldo ten einde. De 41-jarige aanvaller speelde zijn laatste wereldkampioenschap en kon na afloop zijn emoties niet meer bedwingen. Spanje neemt het in de kwartfinales op tegen België. En België won weer met 4-1 van Amerika. En dat verhaal van die aanvaller Balogun. Dat is natuurlijk vanuit het Witte Huis is dat geregisseerd. Die speelde gewoon mee. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk wat je verdient als Amerika. En na een paar koelere dagen loopt de temperatuur deze week dan weer lekker flink op. Vooral in het zuiden kan het vanaf donderdag tropisch warm gaan worden. En volgens Weer Online is er dit weekend zelfs kans op een derde regionale hittegolf. Iets wat zo vroeg in het jaar nog nooit eerder is voorgekomen. Ja, ik ga toch al een tijdje mee, maar ik heb toch echt heel vaak meegemaakt dat het ook gewoon heel erg bloedverzengend heet was.
1: Ja, maar volgens mij niet zo heet, denk ik.
0: Nou, echt wel.
1: Het is, ja, oh.
0: Ja.
1: Nou ja, ik had van de bijvoorbeeld gisteren, toen was het 27 graden. Toen dacht ik, en ik was gewoon binnen. Ik dacht in één keer, ik keek op mijn telefoon. Ik dacht, het is gewoon 27 graden buiten.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, het is eigenlijk in één keer weer best wel warm eigenlijk. Maar ja, na 2 weken geleden dat weekend dat het 37 graden was.
0: Maar dat heb ik vroeger ook meegemaakt.
1: 27 voelt nu gewoon bijna koud.
0: Maar ik vind het zo raar, want vroeger maakte ik het ook gewoon mee. Misschien zijn we het allemaal vergeten, maar het is zo bijzonder is het ook weer niet, hè?
1: Nee, dat is.
0: De ANWB stuurt ook deze zomer weer Nederlandse wegenwachtteams naar Frankrijk, Spanje en Italië. Zo kunnen vakantiegangers met autopech sneller in hun eigen taal worden geholpen. De monteurs blijven enkele weken in Zuid-Europa om gestrande Nederlandse automobilisten weer op de weg te helpen. Dat lijkt me ook echt fantastisch dat ze dan bij de ANWB zitten van jongens, luister even, we moeten weer naar Zuid-Frankrijk. Wie zou er heel allemaal, weet je, al die vingertjes, dat je dan ook echt bij loting dan moet gaan kijken wie wil wel. En je bent natuurlijk de hele dag in die verzengende hitte ben je bezig om mensen te helpen naar de volgende plek. En al die mensen zijn natuurlijk helemaal chagrijnig, hebben zich keihard moeten inspannen de afgelopen jaar. En dan die kinderen achter in de auto. Papa, duurt het nog lang?
1: Nou, ik denk als je de ANWB hoort aankomen of ziet aankomen, dan je bent inderdaad wel chagrijnig. Maar ik heb het nu al een paar keer meegemaakt de afgelopen jaar dat ik de ANWB nodig had.
0: Ja.
1: Dan ben je toch wel heel blij dat ze er zijn, hoor.
0: Maar dat was niet met je elektrische auto.
1: Ja, zeker. Weten.
0: Ja?
1: Ja hoor. Ja, okay. Elon Musk heeft mij een paar keer in de steek gelaten dit jaar. Dus,
0: oké, okay, ja, goed dat ik het weet. Dan kan dat dus wel kennelijk.
1: Ja.
0: Even kijken, zijn er nog zaken die we binnenkrijgen via de app?
1: Eventjes kijken. Ja, iemand vraagt of dat je nu eindelijk je witte auto gaat inruilen.
0: Ja.
1: En het kenteken was iets met een 9, zegt Martijn.
0: Goed onthouden, Martijn. Ja, heel goed. Maar hij gaat eruit. Dus vandaag doe ik mijn laatste ritje zometeen. Dus ik hoop dat iedereen me uitzwaait op de A1 en de A8. Nee, ik denk dat ik binnen doorga. Ik denk dat ik via de polder ga. Dus via de A27 de polder in, dan bij Harderwijk weer de A28 op. Ja.
1: En Evert Germans zegt goedemorgen, Rick, 10 jaar clubje. Ik ben er weer gezellig bij vandaag. Ik werk weer lekker in Hoofddorp in de schoonmaak. Iedereen een hele fijne dag. En Marjan zegt nog even goedemorgen, Rick en Tinia.
0: Ja, zometeen gaan we weer battelen met elkaar. Het staat ondertussen wel 1-0 voor Tinia.
1: Ja, dus, ja, en ik ga hopen dat ik er vandaag 2-0 van kan maken.
0: Ja, daar was ik al bang voor. Zo competitief ben je ook al ingesteld. Je vindt het ook leuk gewoon om mij even mijn oren te wassen, hè? Met Nederlandstalige muziek.
1: Zeker weten.
0: Ja, dat dacht ik al. En je hebt groot gelijk, meid. Dus dan gaan we zo meteen nog even oproepen om welke platen het gaat. Ga ik je straks allemaal vertellen.

0: Crystal Sizzle. Medio jaren 80. En alles heeft een ritme. Het Songfestival was dat volgens mij ook in 19... zal het zijn, 85, 86? Ik denk 85. Ik ga even heel snel kijken. Kan iemand dat opzoeken? Want ik loop vast. Is het 85 of 86 geweest dat ze meededen aan het Songfestival? Het wordt opgezocht. En ik had destijds had ik een crush op...
1: 1986.
0: 86, op Karin Vlasblom. Dat vond ik, ja, maar nu zijn die meiden net zo oud als dat ik ben. Dus ja, het is toch een stukje veranderd. Maar ze zitten allemaal een beetje nog steeds in het vak... Deze meiden, Marion Keller, Mandy Huids... hebben nog steeds zeg maar voeling met het vak bij de media... en bij het inzingen van allerlei zaken. En dat blijft toch leuk dat je ze eigenlijk gewoon volledig niet uit het oog kan verliezen. Wat je ook niet uit het oog

0: Ja, de battle is aan. Gisteren ben ik verschrikkelijk op mijn plaat gegaan. Heeft Tinus mij ontzettend laten weten wie er nou echt gewoon veel verstand had van de luisteraars van Sterren NL en vooral ook van Nederlandstalige muziek.
1: Ja, en dat ga ik vandaag weer laten blijken.
0: Ja? Je gaat me gewoon weer keihard neersabelen.
1: Ja, ik heb vandaag een leuke van Jan Smit. En dat is toch wel een favorietje van mij. En dat is Mijn Gitaar.
2: En mijn gitaar heeft elke dag weer.
0: Ah ja, die kennen we allemaal natuurlijk. Ik begrijp precies wat je aan het doen bent. Dit is precies in de comfortzone van heel veel mensen die luisteren naar Sterren NL. Ja, dus ik dacht bij mezelf, laat ik het even lekker top 40 doen. En dat mensen dat ook meteen herkennen. Maar ik denk toch dat ik het ga afleggen. Ah, 160. Op de vluchtstrook.
2: 130 op de
0: vlucht. Oh, 130 maar. Crisscross Amsterdam. En de vluchtstrook. En natuurlijk Antoon, hè, voor alle duidelijkheid. Dus welke mag het gaan worden in het kader van de battle tussen Tinia en ik, zei ik de gek. Wordt het de gitaar van Jan Smit of wordt het de vluchtstrook van Crisscross Amsterdam en Antoon? Laat het even weten. Hoe doen ze dat precies?
1: In de NPO Luister app.
0: Nou,
1: zit even te kijken. Kanaal van Sterren en Elrik.
0: Ik zit even te kijken, maar ik krijg nu volgens mij al op mijn sodemieter. Moet je kijken, joh. Ik zie

0: had ik je nooit gezoend. Nou, lekker op dit vroege tijdstip. Ik kan er wel eentje gebruiken, kan ik je vertellen. Nou, Tinus, je gaat lekker met je betteltje. Ik zit even te kijken, de tussenstand. Ik heb jullie nodig, luisteraars. Dit is de keuze van Tinus. Van Tinia is mijn gitaar van Jan Smit. Heb je daar goede gevoelens bij, ideeën bij, gedachten over Tinia?
1: Nee? Nou, gewoon leuk nummer.
0: Gewoon leuk nummer, ja. Oké, prima. Nou, en ik.

0: Cross Amsterdam hoorde je. Nou, welkom mag het gaan worden. The battle is on. Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Kanaal is Sterren NL. Wordt het team Tinia met Jan Smit en mijn gitaar? Of wordt het team Rick? Dat is Criss Cross Amsterdam. En natuurlijk met Antoon en de vluchtstrook. Daarover gesproken over de vluchtstrook. Je voelt een bruggetje aankomen van verre soms, hè? Op de A2 Zetten-Gebosse richting Utrecht tussen de afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Daar staat momenteel 6 kilometer langzaam aanrijden. Kleine drie kwartier door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Dus het gaat zich oplossen. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Houd rekening daar met een klein half uurtje over 5 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daardoor dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en het knooppunt Klaverpolder. 11 kilometer langzaam aanrijden. Dat kost je zeker een uur. De bergingswerkzaamheden zijn gaande. De linker rijstrook is dicht. De verwachte eindtijd dat dus opgelost is rond 19:30, zeggen ze hier. Nou, kijk even naar de klok. Nou, weg. Nou, het staat er nog steeds. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt Terbrechtseplein. Daar op dit moment zo'n 3 kwartier vertraging over een afstand van 13 kilometer. Ook daar wegwerkzaamheden en die staan dan voornamelijk op de A20. En dat is de reden waarom de hele boel daar weer gezellig bij elkaar staat. Jongens, blijf doorgaan. Probeer mij nog heel klein beetje omhoog te helpen. Want Tinia is wel heel erg sterk in dit soort dingen. Mijn keuze is Criss Cross Amsterdam met Antoon. En natuurlijk de vluchtstrook. En voor Tinia is dat Jan Smit en mijn gitaar.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Kijk naar buiten. Ik zie af en toe een zonnestraaltje lekker naar

0: extern NL. Der holländische Rundfunk.
1: Stern.de.
0: Nein, Stern NL. Das ist doch ganz anders als wie DE. Jawohl, meine Freunde. Marianne Rosenberg auf den Rundfunk. En ich bin wie du. Wat word ik daar vrolijk van? En dan zie ik buiten zo'n strookje. Kijk dan, Tinja. Zie je buiten zo'n strookje licht over het grasveld? Dat betekent dat de zon gaat schijnen. En dat het alle waarschijnlijk best wel een redelijke dag gaat worden vandaag.
1: Volgens mij wordt het best een prima dag vandaag. Kijk, het gisteren uiteindelijk ook.
0: Ja, heerlijk is dat toch?
1: Ik was gisteren enorm verbaasd. Ik lag lekker op de bank in de woonkamer. Ik in één keer dacht ik, het ziet er een beetje warm uit of zo. En zei ik, het ziet warm uit, dat klinkt heel gaar. Want dat kun je helemaal niet zien.
0: Maakt niet uit.
1: Maar ik keek op de weerapp en ik dacht, potverdrie, het is gewoon 27 graden buiten. Waarom zit ik binnen?
0: Ja. Nou, ik moet heel licht bekennen. Ik kwam thuis. Ik ben nog even stoer op de bank gaan zitten. En toen nog heel even ging het licht uit. En
1: ja, heb je toch wel even een powernap gedaan gisteren?
0: Een half uur later tikt mevrouw me aan. Schatje, we moeten nog even dit. Ik zeg, tuurlijk. Nee, ik was niet in slaap gevallen. Dus
1: ja, tuurlijk. Nou, ik denk dat je morgen meer last van gaat hebben, denk ik.
0: Oké, ik ga aan je denken. De bouw in Rotterdam stemt voor jou, Rick. Dat nummer van 10 jaar, dat kan ons gestolen worden. Hey Rick, leuk dat je weer te horen bent. Ga je ook weer toetertijd doen? Ken je dat of niet?
1: Wat is toetertijd? Want ik weet dat Marcel het hier ook over had, maar ik heb geen idee.
0: Nou, 2:30 s'nachts, dan riep ik alle chauffeurs op, alle chauffeurs op, om even contact te zoeken met mij. Dan mochten er dus 6 of 8 man mochten op de radio volle bak gaan toeteren. Ik liep ze allemaal even af. En daarna ging de hele club in heel Nederland toeteren. Dus om 2:30 was het altijd 1 grote teringherrie. En dat was midden in de nacht.
1: Oh, ja, superleuk.
0: Ja, en dat was inderdaad ontzettend leuk.
1: Vooral voor de mensen die langs de snelweg wonen.
0: Ja, daarom zei ik ook gisteren tegen. Ik woon dus op het Harde. En er waren heel veel mensen toch wel op een gegeven moment boos.
1: Ja,
0: maar die
1: wisten
0: ook niet precies hoe dat kwam. En die hadden zoiets van, er lopen allemaal van die gekke chauffeurs de hele tijd bij afslag het Harde te toeteren. En later, maar dan weet je, dat is heel raar, Tienes. Ben ik door honden aan het uitlaten, 's nachts. Heb ik de late dienst. En dan loop ik gewoon, en dat is in het weekend, hè. Maar er is geen chauffeur die het na kan laten om even bij de afslag het harder niet te toeteren.
1: Ja.
0: Dus iedereen gewoon. Dat ging de hele tijd zo door. Ja, ik weet het niet. Maar ik ben misschien een klein kind, maar ik word er dus echt heel erg blij van.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, jij snapt dat ik een klein kind.
1: Dat is toch jouw ding.
0: Ja, dat is toch mijn ding, ja. Ik vind het leuk. Dus ik denk dat vanaf nu alle chauffeurs weer gaan toeteren bij de afslag het harder. Ja, ik woon een stukje verder naar achteren, dus ik heb er minder last van. Maar als ik dan de honden uitlaat, dan kon ik dat heel goed horen. Jongens, de battle is nog steeds on. De battle tussen Tinia en mij. Dit is het liedje van Tine.
2: En mijn gitaar heeft elke dag weer zin.
0: Jan Smit en mijn gitaar. Als je die leuk vindt, moet je even naar de NPO Luister-app gaan. En dan tik je in die plaat van Team Tina. Ja, mag
1: Tinia,
0: natuurlijk.
1: Tinia, Rick.
0: Zei je Tina?
1: Ja.
0: Ach, jongens.
2: En met de nacht vertrouwen.
0: Dit is Anton.
1: Anton.
0: Je weet het. Tina corrigeert mij constant. Maar goed, bij sterren.nl. Ja, je zegt niks.
1: Sterren, oh ja, NL, sorry. Ja.
0: Goed, lieve luisteraars, wat wordt het? Team Tinia of wordt het Team Rick? Er gaat zoveel om in mijn hoofd, dat wil je echt niet weten op dit moment. Maar ik ben blij dat ik het leven heb. En lekkere muziek mag draaien. Emma Heesters nu.

0: De diamanten ring hoorde je. Bij Sterren en L. De gemeente Deli van Pascal. Die zegt, Rick, wat een gelul over die toeters. Ik woon daar in de buurt, maar het is echt onzin. Beste Pascal, dat gaat over 2005, 2008. Dat is al een tijdje geleden.
1: Dat is toch al een tijdje geleden, ja. Toen had ik nog luiers aan, denk ik.
0: Meen je dat?
1: Nee, dat doe ik wel mee.
0: Ja, goed, je bent van 1999.
1: Nee, dus. Dat was ik al net zindelijk, denk ik, hoop ik.
2: maar moet plassen.
1: Ik zat wel op de basisschool.
0: Mama, bil afvegen. Dan weet je die fase, ja.
1: Ik zat wel op de basisschool destijds.
0: Dat
1: dus
0: wel.
1: Geen idee wat midden in de nachtweek was.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dat is maar goed ook voor je. Is het toch nog goed gekomen met je. Maar goed, daar gaat het niet over. Dit programma is heel iets anders. Dit is Rick in de Morgen, oftewel Marcel in de Morgen. Maar Marcel is even absent. En daarom zit ik hier. Rick van Veldhuizen is het naam. Heb je nog vragen over mij? Je mag ze allemaal stellen via de app. Dat kan je opzoeken via de luister-app van...
1: NPO-luister-app, Rick.
0: Sorry, de NPO-luister-app. Ik word iedere keer pas! NPO-luister-app.
1: Ja, ik ben streng, Rick.
0: Ja, ik weet het. Je had een juffrouw kunnen zijn. Dat is duidelijk. Nou, de juf heeft bepaald dat zij deze plaat graag wil horen voor Team Tinia.
3: En mijn gitaar heeft elke dag weer zin.
0: Jantje Smit. Ondertussen grote Jan geworden. En mijn gitaar is Team Tinia. Dus daar mag je op stemmen.
3: Ik voel dat je niet...
0: Lekker man deze.

oud liedje van Shake uit 1976. Herbewerkte André van Duin. Liedje werd ontzettend veel gedraaid toen bij Radio Tour de France. En deze Nederlandse vertaling blijft het nog steeds heerlijk vinden.

0: Ja, de battle was aan. Hij is nu gesloten. En ja, met enig droefenis kan ik constateren dat ik slechts 1/3 van de stemmen heb weten te halen voor mijn liedje.
1: Toch nog een klein beetje. Je hebt toch nog wat aanhangers, Rick. Zo moet je het ook wel weer zien.
0: Dat is wel waar. Ze hebben echt hun best gedaan, maar Tinia wint altijd met haar ogen dicht bijna. Zelfs bijna met haar oren dicht.
1: Nou ja, misschien deze week, maar dadelijk in augustus als je weer moet invallen, dan kun je er even hele maand over nadenken wat je allemaal wil inzetten. En misschien dat het dan toch wel gaat lukken.
0: Nou, ik dacht zelf dat ik redelijke cursus had doorlopen. Hoe word ik zo snel mogelijk kenner op het gebied van al de leuke Nederlandstalige liedjes.
1: Ja, dat duurt wel even.
0: Dat duurt wel even, ja. Want ja. Ik dacht dat ik alles wel kende, maar dat valt dan even vies tegen.
1: Dat valt vies tegen.
0: Oh man, er is zoveel. Maar goed, ik moet eerlijk toegeven, dames en heren, jongens en meisjes, Tinus heeft gewonnen.
1: Ja. 67% van de stemmen, Rick. Dat is wel even goed.

0: slaat 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
2: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
1: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
3: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
1: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, goedemorgen. Ik krijg een berichtje binnen van Guy Klakson. Dat laatste zal wel een soort van schuilnaam zijn. Hij zegt, hey Tinia en Rick, goedemorgen, wat een mooie dag. De rode duivels zijn er dan toch doorgegaan. Alle Belgen ter wereld die gaan helemaal door het dak. Wat een lekkere match gisteren tegen de USA'en. Ja, ik vind het wel leuk voor die Belgen. En zeker ook omdat wij met enige arrogantie toch hebben geroepen dat het zo slecht ging met de Belgen in de voorrondes. En wat blijkt, uiteindelijk halen wij net aan de voorrondes. En komen niet verder en de Belgen dan weer wel. Ja, zo is het helaas. Ik kan het ook niet mooier maken, jongens. Dan kijken we naar het verkeer in Nederland op de A2. Dat is de weg Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar staat momenteel 15 kilometer. Kost je 1:30. Daar via Den Haag richting Amsterdam tussen het knooppunt De Hoek en knooppunt Batuverdorp. 6 kilometer langzaam aanrijden, 1:30. Komt door een ongeluk en er zijn 3 rijstroken dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Zonzeel. Naar de A59 richting Sertogenbosch. Daar staat 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Komt door een ongeluk en de weg is wel weer vrij. Dus het gaat langzaam oplossen. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein. Daar staat op dit moment zo'n 9 kilometer langzaam aanrijden. En dat kost je meer dan 1:30. Zijn wegwerkzaamheden daar. En de laatste staat op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Noordeloos houdt daar rekening met wegwerkzaamheden. Een 1:30 vertraging over een afstand van 7 kilometer.
4: Rick van Veldhuis.
0: Dat ben ik. Een goedemorgen. Ah, de zon is helaas weer weg, ja. In het zuiden van Nederland schijnt het wel waanzinnig lekker te gaan worden. Dus houd er alvast rekening mee. Daar in het zuiden, geniet ervan.

0: Groot Ros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.

0: en waar je je niet in hoeft te houden. Oh, het zou me zo heerlijk lijken. Tegenwoordig moet je best wel een beetje oppassen met wat je roept en wat je zegt. En toevallig had ik van de week nog een liedje laten horen aan jou dat ik ook nog had in mijn repertoire. Toen zei je ook van, ik weet niet of dat echt heel erg handig is. En dat was dan, ja, het is al vrij snel onvriendelijk jegens iemand dan ook. Vind ik altijd jammer.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Dus vandaar dat ik dat liedje ook heel erg lekker vind om te horen. Van Doddy en Marco Schuimaker, Hier mag alles, terwijl mijn beeldscherm weer volledig op zwart gaat. Het is altijd lachen, dat soort dingen. En maakt het ook extra spannend. Geeft er een soort van programma met hindernissen. Zie je ook dat het zwart wordt of niet?
1: Ja, ik zie het.
0: Bij jou ook?
1: Ja. Hij start weer op.
0: Hij start weer op. Nou oké, mocht er iemand van de ICT zijn en bij zichzelf denken, ik ga vandaag een half uurtje eerder naar mijn werk. Je bent van harte welkom. Want vooralsnog heb ik nog eens een zwart scherm. Even kijken, misschien dat de spatiebalk. Ja, de spatiebalk wil helpen. We kijken even naar het nieuws. Daar zien wij staan dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de grote erfenissen zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het CPB, het Centraal Bureau voor de. Sorry, het Centraal Planbureau. Slechts een kleine groep wil de erfbelasting helemaal afschaffen. Volgens het CPB hangen de meningen vooral samen met hoe mensen kijken naar de ongelijkheid en de verdeling van het vermogen. Aan de andere kant vind ik het ook heel raar, want dat vermogen dat heeft iemand opgebouwd, maar daar heeft hij in het verleden natuurlijk al belasting over betaald.
1: Nou, ik vraag me vooral af wie die mensen zijn die dit vinden, want volgens mij denk ik dan dat mensen zijn die sowieso niet recht hebben of denken van nou, ik zal toch niet zoveel erfenis krijgen.
0: Nou ja, weet je, ik begrijp wel dat er een beetje een normale verdeling moet zijn. Maar het geld wat iemand zelf verdiend heeft, is het geld wat iemand zelf verdiend heeft.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Dus dat vind ik een beetje raar. Maar oké, weet je, zoveel mensen, zoveel meningen. De hagelbuien van eind juni, die hebben meer dan 10.000 auto's beschadigd. Herstelschadebedrijven openen daarom speciale hagelcentra om alle voertuigen te kunnen repareren. Met een speciale hagelscanner wordt de schade snel in kaart gebracht. En de verwachting is dat het herstel van alle auto's nog zeker tot oktober zal gaan duren. Tot die tijd rijden nog steeds met een poffertjespan. Dat is op zich ook wel lach. Al die mensen die naar Noord-Italië op vakantie gaan, die ook ieder jaar weer terugkomen. Ja, ik heb al mijn deukjes in motor.
1: Ja, daar hebben wij ook last van wel eens als wij daarheen gaan. Ja, een paar jaar geleden nog is eigenlijk onze camper eigenlijk gewoon totaal tot losverklaard. Omdat hij zo beschadigd was door de hagel. Ja.
0: Je weet dat het gaat komen daar. Ik bedoel, je zit tegen de Dolomieten aan, tegen de Alpen aan. Ja, het water aan beide kanten. Ja, de Adriatische Zee aan de ene kant en de Middellandse Zee aan de andere kant. Ja, dat warmt op en het wordt één grote explosie. Maar goed, vandaag in Sight krijgt er een nieuwe vaste gast bij. En dat is niemand minder dan
1: Estefana Polman.
0: Jawel, de oude handbal international schuift voortaan één keer per maand aan in de talkshow van Wilfred Gené, Johan Derksen, René van der Gijp en alle anderen die erbij zitten. De aankondiging werd gisteren gemaakt tijdens de uitzending van het programma. Maar ja, dat programma zie ik ook niet meer. Dus
1: ja, dat is enigszins. Eigenlijk, ik was niet echt van het lineair televisie kijken.
0: Ja.
1: Alleen dit wel, voordat ik dit werk ben gaan doen.
0: Ja.
1: En dit vond ik altijd ontzettend leuk om te kijken. En nu vind ik, ja, uitzending gemist vind ik dan altijd. Ja, je moet het zoiets toch live beleven, denk ik altijd.
0: Sloop je het achter de feiten aan.
1: Ja. Dat is, dus ik ben ook niet van het terugkijken, dus ik kijk dit ook nooit terug. Maar ik vind het wel jammer dat ik het niet live meer kan kijken.
0: Nee, dat is
1: het ook. Kan wel, maar dan lig ik veel te laat op bed.
0: Nou, ik heb datzelfde probleem. Ik ging gisteravond voor de eerste keer echt heel gezellig met mijn vrouw tegelijkertijd naar bed.
1: Oh, jouw vrouw gaat wel altijd vroeg naar bed?
0: Die gaat op zich redelijk vroeg naar bed, ja.
1: En wat is vroeg?
0: Nou, zij gaat meestal toch een uurtje of half elf, elf uur. Dan wil
1: dat
0: ze.
1: Dat vind jij vroeg?
0: Dat vind ik vroeg, ja.
1: En ik zelf ook voor de ochtendshow vroeg?
0: Ja, maar ik ga normaal gesproken altijd ergens zo rond half drie, drie uur naar bed.
1: Dat meen je niet?
0: Ja. En dan sta ik om half tien op. Dus voor mij is dit een soort van cultuurshock. Ik zei het je toch?
1: Maar nu ook met je dat je vroeg opstaat, ga je nu ook nog zo laat naar bed?
0: Nee. Dat zeg ik. Ik ben gisteravond gezellig met mijn vrouw samen tegelijkertijd naar bed gegaan. Dus wij lagen om 10:45 lekker te slapen.
1: Maar
0: dus
1: dat is nog laat.
0: Nee, dat haal ik wel. Dan
1: slaap je echt maar een uurtje of drie.
0: Nee joh. Ik ga 3:45. Wacht even. We moeten even iets ondertussen afhandelen met elkaar. Dus doet u even iets voor uzelf. Nee, ik ga dus om zo 10:45 naar bed. En dan om 4:15 sta ik op. Dus dat is hoeveel uur? Dat is 5,5 uur. Even snel uitgerekend.
1: Ja, vind ik nog kort.
0: Vind je dat kort?
1: Ja, ik kan niet functioneren met 5,5 uur slaap, kan ik je vertellen.
0: Ben jij zo'n sneeuwwitje die dan heel lang blijft liggen? En,
1: ja, ik lig echt wel rond 8:30, 9:00 op bed. En dan is 9:00 eigenlijk nogal laat voor mijn doen.
0: Duim in je mond en slapen?
1: Ja.
0: Ah nee, dat zou ik echt niet, dat lukt me niet. Nee, dan word ik echt heel erg gek.
1: Ik heb echt wel gemiddeld, en dat red ik echt niet altijd. Maar eigenlijk heb ik al eigenlijk een uurtje of 8 slaap per nacht nodig, hoor.
0: Wauw. Ja, nee, ik hou het niet vol van 8 uur slapen.
1: Meine Güte.
0: Ja, 6 uur slapen is voor mij uitslapen.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik kom een half uurtje tekort iedere dag. Die haal ik in het weekend.
1: Nou, dat kan nog wel. Die kun je middags wel even tijdens
0: Goed zo, mensen, het weer van vandaag. Vanochtend veel zon met ook wat wolken in het noorden. Kans op een spatje regen, maar in het zuiden schijnt de zon. Het wordt 22 graden tot maximaal 28 graden. Het wordt gewoon heel langzaam weer zomer in Nederland. Oh. Ja, daar is hij weer, hoor. Yeah. Samuel Welten. Hallo, Samuel. En wat heb je voor mij hier? En wat vind je vooral van mij?

compromis van de luisteraars horen. Is het een foto? Is het een filmpje? Is het gewoon een leuk geschreven tekstje? Is het een voice message? Kom maar door en laat even weten dat jij luistert naar Sterren NL. Rick van Veldhuizen tot 10 uur. En ik bel je zomaar even op. Hier is Gordon.

0: altijd aan elkaar verbonden en vrienden voor het leven. Goedemorgen, Jack.
1: Goedemorgen, Rick en Tilia. We zijn alweer aan de gang. Lekker aan het werk. Wordt vandaag weer lekker weer vanmiddag de auto te repareren. En dan kunnen we weer rijden. Werk ze nog en een fijne uitzending.
0: Hey! Ik vraag me altijd af waar dat soort mensen staan. Wat een tering er. Ja, we gaan rouletten. Heb je hem erbij of niet?
2: Ik heb hem.
0: Oké, balletje, balletje, mensen.
3: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
0: Daar gaat hij al, mensen. Reerde van Kluw.
3: In het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
0: Alles op rood.
4: Dit is 06 roulette.
3: Dat zal.
0: Hoppa, nou. Tilia?
2: Ja, ik zit er klaar voor. Ik ga er even slinger aan geven, hoor.
0: Ik ga er even slinger aan geven. Dat klinkt heel... Maar goed. Ik zeg niks. Ik hou mijn mond. Wijselijk.
2: Aan het roulettewiel, Rick.
0: Oké. Okay.
2: En hij is vandaag gevallen op een zwart vakje.
0: Ja.
2: En dat vakje is vandaag één cijfer. Dus ja. De mensen die dat ene cijfer hebben, die hebben
0: lekker
2: geluk.
0: Makkelijk.
2: En dat is cijfer 4 vandaag.
0: Een zwart vlakje, kan je dat nog zeggen tegenwoordig of niet?
2: Nou ja, ik heb dit roulettewiel bestaat uit een groen vakje en dat is 0. Dus als je daapt, dan heeft iedereen kans. En zwart en rood, ja.
0: Oké, doe even een complete uitleg, want jij doet dat veel beter dan ik. En ik weet zeker dat als jij het uitlegt, dat mensen echt gewoon massaal gaan bellen en gaan reageren.
2: Nou, heb jij dus een 4 in jouw 06-nummer, dus achter de 06... dan maak je dus kans op onze Sterrenel Big Shopper en nog hele andere leuke prijzen. Dus nogmaals, een 4 ergens in je 06-nummer en dan maak je dus kans. Dus app nu Jackpot in de NPO Luister-app.
4: 06 roulette.
0: Dus een 4 moet je hebben?
2: In je 06 nummer.
0: En niet per se een zwarte 4, maar gewoon een 4.
2: Een 4.
0: Gewoon een 4, oké. Dus kom maar door. En voor je het weet heb je zo'n big shop. Heb ik eigenlijk zo'n big shop? Al die merchandising, is dat ook voor het personeel? Of is dat,
2: Nou ja, als jij graag een big shopper wil hebben, Rick, dan hou ik er even eentje, druk ik er eentje achterover voor je.
0: Ja, vakantiekrachten moeten er zeg maar ook in de natuur worden uitbetaald.
2: Nee, heel goed.

0: Ja, wij noemen het eigenlijk in het Spaans piña colada. Maar goed, in het Nederlands is het gewoon piña colada. Je hoorde Jeffrey Heese bij Ster NL. Ja, nee, het is heel raar, maar ik zit hier nu in mijn eentje in de studio. En ik heb altijd het gevoel dat Tina een soort van rechter- en linkerhand is. Maar nu ben ik een beetje stuurloos. Ah, dat lijkt me zo. Ik kan redelijk al aardig mijn weg vinden hier. Dus, maar het is altijd even anders, hè. Het is alsof je in een andere auto stapt. Even, alle knopjes zitten ergens anders. Maar desalniettemin is het wel heel erg leuk om het allemaal te mogen uitvinden. En deze gezelligheid in de vroege morgen mag je met mij delen. Doe dat gerust via de NPO Luister-app. En laat even weten wat jij ervan vindt. Kijk even naar het verkeer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus knooppunt Den Hoek en Amsterdam Sloten. Daar staat 6 kilometer, half uur vertraging. Komt door ongeluk, twee rijstoken zijn dicht. De eindtijd is al rond een uurtje of 11 uur verplaatst. Het was eerst dichterbij, maar het is nu om 11 uur dat ze verwachten dat alle ellende weg is. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. Daar staat 8 kilometer file. Dat kost je ongeveer 20 minuten. Komt door een ongeluk, rechterrijstok is dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en het Terbrechtseplein. Daar staat op dit moment zo'n 16 kilometer langzaamaan rijdend verkeer. En dat kost je een 50-tal minuten. Wegwerkzaamheden zijn er op de A20 en daardoor loopt het vast op de A16. En de laatste bij mij bekend op de A27, dat is de weg Breda richting Gorinchem tussen Hank en het knooppunt Gorinchem. Daar moet je rekening houden met zo'n 8 kilometer langzaam aanrijden en de vertraging is daar een klein half uurtje, ook dat vanwege wegwerkzaamheden. Weg. Oh ja, Jan de Weerman. Oh, hemeltje.
1: Hij voorspelt.

0: proberen contact te hebben. Jan Weerman. Jan, kom er weer.
1: Goedemorgen, Rick.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er weer een tweedeling in het weer in Nederland. In het noorden van het land is bewolking en daar valt wat lichte regen. In het zuiden en midden is de zon er steeds beter bij. De wind komt uit het noordwesten en die is matig. Temperaturen 21 graden in het noorden van het land tot 29-30 in het zuiden. En hier onze spreuk. Prijkt juli in hete gloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed.
0: Dat doet mij denken aan de tijd dat ik nog vroeger de Enkhuizer Almanak nog wel eens tot me nam. Ken je dat, de Enkhuizer Almanak, of niet?
2: Nee.
0: Dat is een soort van almanak die zeg maar als een soort van Nostradamus probeert het weer te voorspellen. No matter what. Dus okay. Die weet over het algemeen wel dat soort dingen. En er stonden vaak ook van die leuke spreuken in. Ik weet niet waar Jan ze precies vandaan had. Maar ik vind het weer leuk om dat soort spreuken te horen.
2: Ja, Jan heeft een hele grote spreukenboek volgens mij.
0: Ja, en een weerbijbel.
2: Ja, en een weerbijbel, ja.
0: Dat is duidelijk. Nou mensen.
3: 06 Roulette.
0: Jij weet hoe we ervoor staan en wat we nodig hebben.
2: Ja, we hebben vandaag een 4 nodig. Die heb jij in ieder geval nodig in jouw 06-nummer. En heb jij nou die 4 in jouw 06-nummer... dan mag je nu naar de NPO Luister-app, naar het kanaal van SterrenL. En dan heb je even jackpot, want dan maak je kans op... onder andere de Big Shopper van SterrenL. En nog vele andere prijzen.
0: Handdoeken wil ik ook graag hebben, drinkbekers... Hebben we nog meer?
2: Nou, niet te veel, Rick.
0: Ik word hier uitbetaald in natuur.
2: Oh, in merchandise.
3: NPO Sterren NL.

0: Doei. Adios. Ja, nee, ja, dat gaat gebeuren bijna. Ook voor mij, want volgende week rond deze tijd... dan ben ik al even kijken... 8:42 onderweg... naar het zuiden van Spanje met de auto.
1: Oh, je gaat helemaal met de auto heen?
0: Ja, één keer per jaar sowieso. Soms wel meerdere keren per jaar met de auto. Ja? Ja, het is 2 dagen rijden. Ik heb nu ook straks een nieuwe voiture.
1: Oh ja, dus dan ga je even de auto goed inrijden.
0: Ja, nou goed, deze die ik nu heb, die kan niet meer dan 350 kilometer. En dan moet ik hem wel weer op de lader zetten. Eigenlijk met 300 moet je al... En toen ik hem voor het eerst had, dat was 5 jaar geleden... toen was er nog een soort van elektriciteitsoase in Frankrijk. Maar vooral ook in Spanje. Dus heel spannend. Krijg ik hem wel met een volle accu op de plek waar ik naartoe moet.
1: Ja, want dat was van de week trouwens wel nieuws... dat dat wel een dingetje gaat worden.
0: Ja, is een dingetje als je gewoon niet goed voorbereid bent. Maar als je gewoon zeg maar overal op geabonneerd bent... en je hebt een creditcard, dan kan je heel eind komen. Maar het is ook heel leuk. Je kunt het allemaal uitmikken. Gewoon via alle apps. Maar die auto waar jij rijdt, die rekent dat helemaal voor je uit. Die vertelt, je moet nu daar gaan stoppen, je moet nu daar...
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Je kan dat helemaal uitrekenen, inderdaad.
0: Ja, dat is helemaal makkelijk, maar ja.
1: Maar mij niet bellen, hoor, want ik ga ook naar Italië rijden met de auto. Maar ik pak lekker de auto van mijn vader.
0: Ja?
1: Lekker, lekker benzine pompen, bij de tanken bij de pompen, bedoel ik.
0: Nee, ik doe dat heel leuk. Mijn vrouw en ik hebben dan een na de eerste vakantie hadden we zoiets van, kut, dit moeten we anders doen. En bij de tweede hadden we zoiets van klapstoeltjes.
1: Dus dan ben je lekker buiten gaan zitten.
0: Dus iedere keer als we daar aankwamen, dan hadden we echt een gestroomlijnd geheel. En dan zij nam de honden uit, ging de honden uitlaten. Dan pakte ze stoeltjes, dan kwam de eten bij. En dan gingen we rondom de auto zitten of op een terrasje verderop. En dan zaten we gewoon alle dingetjes op te eten uit onze koelbox. Heerlijk, man.
1: Ja, dat is ook al wel ook een vakantiegevoel, hè?
0: Ja, het is ook romantisch met z'n tweeën. Ja, ik vind dat nog steeds heel erg leuk.
1: Nou ja, ik kies toch wel voor het gemak dit jaar.
0: Ja? Jij gaat met vliegtuig?
1: Nee, ja, met de auto, maar niet elektrisch. Ik pak mijn auto en dan ga ik niet meenemen naar Italië.
0: Maar dat is toch een dual drive, dat ding? Toch een hele dure die je hebt?
1: Nee, ja, dan nog. Maar je moet alsnog wel laden om de zoveel...
0: Ja, dat moet ik ook.
1: Ja, maar kijk, daar heb ik dus echt geen zin in.
0: Nee? Oh, dat is
1: en
0: zo leuk.
1: Ik wil gewoon opschieten en ik wil er zo snel mogelijk zijn. Gang. En dat gaat met de elektrische auto, dat niet worden.
0: Nou, wij hebben er echt alle lol in. We komen echt op de gekste plekjes, op kleine plaatsjes... dat we ineens denken, waar zijn we nu beland? Maar het is zo leuk om te doen. Maar goed, genoeg over mijn vakantie. Hoe ga jij op vakantie? Laat het even weten. En niet te vergeten...
2: 06 Roulette.
1: Ja, we hebben vandaag een 4 gedraaid in onze 06-roulette. En die 4 moet jij dus hebben in jouw 06-nummer. En heb jij een 4, dan mag jij nu naar de NPO Luister-app... mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan app je het woord jackpot en dan maak je kans op de SterrenNL. Big Shopper.
0: Je moest even nadenken.
1: Ja, en nog veel meer prijzen.
0: Ik heb het gisteren ook al gezegd. Ik ben natuurlijk dol op Nederlandstalige muziek. Ik vind dat leuk. Maar vooral ligt mijn hart bij dialectpop. Bij streektaal. Het Neder-Saksisch. Lekker gewoon alle N inslikken en dat soort dingen. En daarom is een keertje even deze plaat van de Heino's. Het lijkt ergens op. Hier is

0: misschien niet in de meerderheid. Heel veel mensen die hebben zoiets van, ja, ik ben blij dat het vuurwerk klaar is. Welk kamp ben jij eigenlijk? Klaar met vuurwerk?
1: Ik was nooit zo van het aansteken, maar ik vind het er toch alweer bij horen. Ja. Ik vind het toch ook alweer gezellig.
0: Voor mij wordt het meest saaie oud en nieuw die wij gaan hebben ooit.
1: Nou, het is vooral, ik denk dat de jeugd, de hele jonge jeugd, die weet eigenlijk niet anders. Maar de mensen die nu wel weten hoe het eerst was, dat wordt wel een ding, denk ik.
0: Kunnen we nog een petitie starten of is het allemaal te laat? Ik denk dat het te laat is, hè?
1: Ja, dat denk ik inmiddels wel,
0: gewoon
1: ja.
0: Even met oud en nieuw ergens anders gaan zitten. Dan gaat het niet worden weer in Nederland. Oh man, die gezelligheid. Op de vroege ochtend, ik hou ervan, weg chagrijn.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06.
0: Nou, ja, van nu weer.
2: En je het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06 Roulette.
2: Dat zal.
3: 06 Roulette.
0: Ja, Tinus. Jij hebt een visje uitgegooid. Dat was een visje 4.
1: Ja, het visje 4. En die is gaan haken bij Marijke uit Kuineren.
0: Kuineren.
1: En Marijke is aan het werk in een tankshop.
0: Kuineren, dat ligt op de grens van Noordoostpolder en Overijssel volgens mij, toch of niet?
4: Dat klopt helemaal.
0: Ja, hè?
4: Ja, inderdaad.
0: Oh, Marijke, leuk dat je erbij bent. Ja, zo'n klein kerkdorpje is dat.
4: Heel klein dorpje, ja.
0: Heel gezellig, klopt. Ja. En het is precies op de scheidslijn van. Eigenlijk zaten jullie vroeger aan het water, maar nu niet meer, hè? Ja, wel een riviertje loopt er doorheen, volgens mij.
4: Ja, dat klopt. Dat loopt er nog wel door, ja.
0: Ja, ik hoor trouwens geen Kuinerens accent, moet ik zeggen. Ik hoor iets van onder de grote rivieren.
4: Klopt, ik kom uit Arnhem.
0: Arnhem!
4: Arnhem ben ik geboren.
0: 026 represent. Hallo.
4: Hallo.
0: En wat doe je dan ineens in Kuinen?
4: De liefde gevonden.
0: Ah, dat meen je niet.
4: Ja, en die woonde aan deze kant. Ik had er nog nooit van gehoord van het dorpje Kuinen.
0: Nee, ik probeer dat nou bij Tinus ook duidelijk te maken. Die komt dus ook een beetje van onder de grote rivieren, zo half om half. Ja. En die heeft nu de liefde ook gevonden, maar ergens zeg maar nog iets oostelijker van jou. Dus ja, maar die zegt, ja, wat er ook gebeurt, gebeurt er. Maar we gaan daar echt niet wonen.
4: Nou, ik ben blij dat ik deze kant op ben gegaan.
1: Ja, ik ga er wel wonen, dat wel.
0: Maar?
1: Ja, niet hier, maar niet bij mij, dat bedoel ik.
0: Niet bij jou?
1: Nee.
0: Oh, dan heb ik het niet goed begrepen.
1: Nee, het is zeg maar zo. Hij heeft gezegd, ik ga hier in ieder geval niet weg.
0: Oh, dus dat is duidelijk. En ik dacht dat jij de broek aan had.
1: Nee, zeker niet. Oh.
0: Maar Marijke, wat doe je op een dag als deze?
4: Ik ben nu aan het werk in de tankshop hier.
0: Oh.
4: En daar verkopen wij ook de dagelijkse boodschappen. Koffie, vers belegde broodjes.
0: Lekker. En Sterrenl staat er gewoon aan?
4: Die staat bij mij gewoon aan, ja.
0: Dat is toch een feestje. Alleen maar gezelligheid als mensen bij je binnenkomen om af te rekenen. Terwijl ze echt bedragen moeten betalen die echt gewoon belachelijk zijn. Maar dan toch die gezelligheid op de achtergrond. Ik vind dat
4: inderdaad.
0: Mooi. Goed zo. Hey, jij hebt de 4 heb jij in jouw telefoonnummer zitten. Ja, dat is mooi. Klopt het ook, Tinus?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus wat valt Marijke ten deel?
1: Marijke wint in ieder geval de Sterrenl Big Shopper en nog hele andere leuke prijzen van Sterrenl.
4: Helemaal geweldig, dankjewel.
0: Mag je meenemen naar je werk, je brood in doen en al dat soort zaken?
4: Inderdaad, ja.
0: Alhoewel, als je natuurlijk daar zit waar ook gewoon eten wordt verkocht, dan neem jij hem mee of haal je uit de winkel?
4: Ik haal het hier ook uit.
1: Marijke wint in ieder geval de Sterrenl Big Shopper en nog hele andere leuke prijzen van Sterrenl.
4: Helemaal geweldig, dankjewel.
0: Mag je meenemen naar je werk, je brood in doen en al dat soort zaken?
4: Inderdaad, ja.
0: Alhoewel, als je natuurlijk daar zit waar ook gewoon eten wordt verkocht, dan neem jij hem mee of haal je uit de winkel?
4: Ik haal het hier ook uit de winkel, ja.
0: Ja, als het toch

0: klopt.
1: Ja, maar is dat allemaal minder aan het worden, joh?
0: Ja, de supermarkt is gesloten sinds september 25, geloof ik.
1: Zonde.
0: Absoluut.
1: Nou goed, je kunt altijd nog terug naar Arnhem.
0: Nee, dat gaan we niet meer doen.
1: Okay. Nou, veel plezier, hè?
0: Oké, dankjewel.
1: En dankjewel voor het luisteren. Hoi, doei. Ja, bij Sterren NL win je de leukste prijzen. En hoor je de lekkerste muziek nu met Kimberly Fransens.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ja, bijna 10 uur. Nee, 9.
3: Van Eck met het NOS-journaal.
2: Niet overdrijven.
3: In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
4: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
3: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
5: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
3: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief beleggen

0: echt, toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden.
1: Lekker.
0: Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. En we kijken heel even nog naar wat er binnengekomen is op onze teksten van zojuist, Tieners. Ik denk, ben je er nou wel of ben je er niet? Maar je lag onder je beeldscherm. Dus je was even niet zichtbaar. Maria zegt, wij gaan met vliegtuig naar Gran Canaria. Even niet meer rijden. We zitten allebei op een vrachtwagen. Dat kan me nou wel weer voorstellen. Eind augustus, lekker met het vliegtuig, zegt Tom. We gaan naar Zuid-Griekenland. En ook heel veel mensen reageren op het verhaal van vuurwerk. Zo ook deze van Tamara.
3: Hey Rick, ik zeg petitie starten, want ik wil vuurwerk.
2: Ik ook. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dan boos worden. Maar luister, lieve mensen, ik bedoel dus vuurwerk volgens de regels. Dat betekent 2 uur voor oud en nieuw steek je pas af. En tot 2 uur daarna. En voor de rest denk je aan dieren en aan mensen die daar eventueel last van kunnen hebben. En dat is de enige reden waarom we het nu allemaal kwijt zijn. Omdat de mensen zich niet aan regels hielden. En omdat er gewoon keihard niet gehandhaafd werd. Dat was natuurlijk ook heel erg jammer. Anders hadden we misschien nu een betere tijd gehad met oud en nieuw. We kijken naar de weg. Wij zien problemen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, dus naar de west, het knooppunt Eemnes. Daar staat momenteel 6 kilometer file. Doe je een goed half uur over. Er zijn wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. Ja. De A4, dat is de weg Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoofddorp, het knooppunt Battenverdorp. Daar staat 7 kilometer file, 3 kwartier van je leven door een ongeluk. En 2 rijstroken zijn er dicht. Verwachte eindtijd is vandaag zo rond een uurtje of 11. Dan op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Reewijk en de Meren. Houd rekening met 9 kilometer file, kost je een half uur. Bergingswerkzaamheden zijn daar ingezet en de linker rijstrook is dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt Terbrechtseplein. 14 kilometer langzaam aanrijden, kost je een uurtje. En de wegwerkzaamheden zijn op de A20, dat dan wel. Maar daardoor heeft de A16 daar op dit moment heel erg veel last van. Nou, welkom bij het laatste uur. En ja, we gaan nu pas richting 10 uur. Niet te vroeg juichen. De dag gaat heel langzaam ons voorbij, maar wel gezellig.
4: Marcel de Vries.
2: Oh, waar is die? Waar is Marcel? Heeft iemand Marcel gezien, jongens? Oh nee, Marcel, hoor ik net, die ligt thuis in zijn bed. Maar Marcel, we denken nog steeds aan je. Dat hoor je nu duidelijk, hè?

0: jong en dom. Tino Martin, zou hij het eigen verhaal vertellen of niet? Dat hij ondertussen wat wijzer geworden is en dat hij wat verstandiger geworden is over dingen?
1: Daar ga ik wel vanuit, ja.
0: Dat hopen we dan ook vooral.
1: Helemaal dat... nu dat hij vader is geworden, dus nee, dat zal vast wel.
0: Nee, dat zou ongetwijfeld. Ik neem aan dat je dan op een gegeven moment je verstand wel langzaam terugkrijgt, mag ik aan vragen.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, hysterische feiten hier. De feitjes van vandaag luiden als volgt. In 1974 verliest Oranje de WK-finale van West-Duitsland met 2-1. Zijn we er toch weer ingestonken? Volgens mij was dat de tekst van de voetbalcommentator op dat moment. Ondanks het spectaculaire totaalvoetbal van Rinus Michels en een vroege strafschop van Johan Neeskens grijpt Nederland naast de wereldtitel. Nationaal voetbaltrauma is toen geboren. Echt, toen gebeurde het al. Ja, ik had het meegemaakt, Tinus.
1: Ja?
0: Ja, ik weet nog precies waar ik was. Ik was bij mijn oma in Deil. Daar keken we daarnaar.

0: soort, hoe noem je dat, een extraatje voor onze NPO-luisterbezitters. Die kunnen alvast even checken welke liedjes jij hebt uitgekozen vandaag.
1: Ja, nou,
0: en
1: dus,
0: alvast stemmen.
1: Ja, het zijn leuke, gezellige, vrolijke liedjes. Meer poppy en ook echt een hele oude. Nou, dat dus. En een Nederlandse muziek gaat maar door bij Ster en L. Nu met Yves Berendsen.

0: Russo en Mart Hoogkamer bij Sterren NL. Goedemorgen. Het is 9:30.
1: Precies.
0: Het is een mooi moment om eens even te kijken wat er op de Nederlandse wegen allemaal gebeurt. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de West en Knoopend Eemnes, daar staat momenteel 8 kilometer file. Die doet er 20 minuten over. Het zijn wegwerkzaamheden die daar plaatsvinden. En de linkerrijstrook is dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend De Hoek en Knoopend Battenverdorp, 7 kilometer langzaam aanrijden. Goed half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En men verwacht dat rond 11 uur alle problemen daar weer zijn opgelost. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht, het Kopenbrugseplein, daar staat 13 kilometer langzaam aanrijden. Kost je bijna 3 kwartier. En dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Ja, op de A20 zelf niet zo'n groot probleem, maar op de A16 wel. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Kopen Gorkum, daar 8 kilometer langzaam aanrijden. Kost je een kwartier. En er zijn ook wegwerkzaamheden. Opa Kruimel, die oftewel Frans Martens, die zegt, joh, Rick, je zegt net dat je hebt gekeken naar de finale van het voetbal in 1974. Je lijkt een stuk jonger.
2: Nou, een grote compliment kan je niet hebben vandaag.
0: Nou, dat dacht ik wel, ja. Ja, dat is ook nog Pauline. Die zegt, ik ben echt blij als Marcel weer terug is. Dat 10 jaar Marcel weer lekker samen zit, is veel leuker.
2: Ach, nou, ook alweer lief om te horen, Pauline.
0: Toch?
2: Ja, onze luisteraars zijn eerlijk, Rick.
0: Ja, nou, je hoort mij niet klagen. Ik heb het nergens over. Ja, ik lees het ook gewoon voor. Ik heb er geen enkele moeite mee. Kijk, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment heel erg vertrouwd bent met elkaar. En dat je elkaar gewoon moeiteloos aanvoelt. Dus het zou heel raar zijn als iedereen zegt, nou, ben blij dat die Rick er is. Ja. Dat zou wel heel vreemd zijn, toch? Of niet?
2: Sommigen misschien wel, ja. Altijd meningen.
0: Dat lijkt me wel. Goed, mensen, we gaan zo meteen de oude platenkoffer even opstoffen. Nee, afstoffen en inrichten. En er komen 3 leuke plaatjes in. Die zitten er eigenlijk al stiekem in. Je kunt ze meemaken op NPO Luisteren app. Ga even naar het kanaal van Sterren NL en dan vind je er al. Het zijn al mensen die aan het stemmen zijn. Ze zitten wel een beetje in de oude hoek. Maar daar komen we zo meteen nog wel even op.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, ik hoor iedere keer zomer denken. Kom op met die zon. Ja hoor, hij is hier al.

0: duidelijkheid, hij is Duitser van origine, dus...
1: De Deutsche Dinsdag.
0: Ja. Ik kan het toch even onderscharen. Maar hij kon wonderwel heel goed Nederlands ook spreken. Altijd een hele aardige vent geweest, als je hem tegenkwam. Ik ben vroeger nog heel vaak bij het programma Hollands Glory geweest. Ken je dat of niet? Nee, dat ken je niet.
2: Generatiekloof, Rick. Generatiekloof.
0: Generatiekloof, ja.
2: Geen idee, ik ga het even googelen.
0: Maar dat was een programma bij de AFRO. En daar kwamen ook al die Nederlandse artiesten voorbij. En kwam ik ook regelmatig deze man tegen. En hij was altijd gewoon gezellig. Dus dat mis ik af en toe wel eens, die gezelligheid. Wij gaan ons even bezighouden met iets anders. Namelijk de platenkoffer. De oude platenkoffer. Ik heb 3 plaatjes van voor 2000 bij elkaar weten te scharrelen. En welke plaat moet zo meteen helemaal op het einde van dit programma gedraaid gaan worden?

0: vrolijk liedje. Na, na, na, na. En dan hebben we B. Mag ik naar je kijken in het voorland? Dat is meer popmuziek dit. In een kamer met een mens. De zoon van Boudewijn de Groot, Marcel de Groot. Mag ik je opzetten? Een nummer van Henk Westbroek. Mag ik naar je kijken in het volle licht is B.
1: In haar stem hoor ik een liedje.
0: En dit is C.
1: Melodie.
0: Johnny Lyon.
1: Het is een liedje met...
0: Hier ben ik groot mee gebracht.
1: Dat ik hoor sinds ik...
0: Door mijn wijle oom, mijn ome Andy. Die leerde mij dit soort liedjes. Zij dronk ranje met een rietje. Mijn Sofietje. Ik vind dat leuk. Is het te ver weg voor jou?
2: Het is wel lekker catchy. Ja, nee, ja, dit valt wel een beetje oude muziek, hè? Echt oude muziek.
0: Oude meuk.
2: Oude meuk is leuk. Ja, valt dit een beetje onder.
0: Zeker. Nou, wat wordt het? Wordt het A, gewoon een vrolijk liedje van Dennis? Wordt het B, Marcel de Groot? Mag ik naar je kijken? Of wordt het C, Sofietje van Johnny Lyon?
3: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ach, gewoon even lekker stemmen. Laatste plaat voor vandaag wordt één van deze drie liedjes.

0: van mij. Ofwel Dennis en een vrolijk liedje. Ja, dit is toch ook te gek nog steeds. Echt een lekker popplaatje. Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken? Dan kies je voor B. Kom maar door.
1: In haar stem hoor ik een liedje.
0: Ach. Melodie. Johnny Lyon.
1: Dit is een liedje met...
0: Hij is helaas niet meer, maar goed.
1: Dat ik hoor.
0: Dit was wel een leuk liedje, net zoals Dallas. Dat vond ik ook helemaal te gek. Van Johnny Lyon. Maar dat bracht hij ongeveer 20, 25 jaar later uit dan dit nummer. Mijn sofietje van Johnny Lyon dus is C. Dus laat me weten wat het gaat worden. Ga via de NPO Luisterapp kijken of je daar je stem kwijt kunt. A, B of C. En ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Nu, Suzanne en Freek. Ach, we gaan altijd voor goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Het vaderschap doet zulke gekke dingen met een man. Serieus. 30 jaar geleden zou ik echt hier niet van ontroerd zijn geraakt.
1: Maar nu wel.
0: Maar nu herken ik het, ja. Herken ik het als geen ander. Het wiegelied van de drie J's. Ja, je moet uiteindelijk vader worden om uiteindelijk een echte vent te worden. Om dan te bemerken dat het leven toch over meer dingen gaat dan alleen wij mannen denken dat het moet gaan. Nee, het heeft ook iets moois, zachts en vertederend. En de drie J's zongen erover, ja. Herken je nog niet, hè? Ja, goed, vrouwen hebben dat veel meer. Die hebben meer de connectie. Wij mannen zijn over het algemeen van ja, wah, wah, wah, wah. En dan ineens krijg je zo'n kind in je handen geduwd. En dan denk je bij jezelf, fuck.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Maar dit is echt, dat is echt zo'n bijzonder gevoel.
1: Maar dat geloof ik wel. Dat
0: man, oh man, ik zou het nooit willen missen. Maar 30 jaar geleden wist ik het nog niet, hoor. Gelukkig nu wel. Dus ja, zo gaat dat. Zometeen de uitslag van de oude platenkoffer van Veldhuizen. En nu eerst Lotje.

0: Je hebt hem meegemaakt, deze plaat, hè, volgens mij, Lotje, of niet?
1: Ja, dit is wel van mijn kaliber, dit, ja.
0: Ja, van het niveautje. Een beetje après-ski-gevoel, wat je er ook een klein beetje bekijkt. Ja, dat soort dingen. Lotje hoorde je. En van Lotje is het een klein stapje naar een andere meisjesnaam. Want...
1: Ja, met 47% van de stemmen, Marlies, heeft gewonnen Johnny Lyon met Sofietje.
0: Ja, dus die gaan we zo meteen draaien. Niet dat ik jullie heb verteld dat ik het morgen gewoon weer ga proberen. Tussen 6 en 10 uur. Het gaat trouwens best snel, die video. Ja, ik weet niet bij jou is, maar bij mij is hij omgevlogen.
1: Nou, gelukkig maar. Dat is een goed teken, toch?
0: En morgen dan ook weer gewoon hier. Om 6 uur, ik spreek je dan. En volgens mij kom ik dan de man met de hamer tegen, zei jij. Hè?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Oké.
1: Misschien niet.
0: We gaan het meemaken. Zometeen op de radio ook weer een ander meisjesnaam. Emily, maar nu Sophie. Tot morgen.
2: Zij dronk Ranja met een

Maar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat het zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds redelijk druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging 20 minuten... tussen Rosmalen-West en Waardenburg in de file van 11 kilometer. Door een ongeluk nog steeds 2 rijstroken dicht op de A4... Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoppen de Hoek en Bad Hoeverdorp 6 kilometer file. Een 30 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knoppen de Brechtseplein op de A20... 10 kilometer file vanaf Knoppen de Ridderkerk. En op de A27 Breda richting Gorkum, 7 kilometer file door de werkzaamheden bij Gorkum. A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. En daarom een file tussen Moergestel en Oorschot van 9 kilometer. De vertraging is 3 kwartier.

0: bent en ik wil met je lachen.
1: Emily op volle toeren.
0: Je kunt beter lachen dan janken. Hey, ik woon nog in het mooie Tilburg. En daar heb je nog steeds een café. Nou, allemaal spulletjes nog van Guus Meeuwis en Van Gant. Echt van die tijd van toen, weet je wel. Ik vind dat zo mooi. Dat blijft gewoon mooi, ja. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Op volle toeren, dat gaan we zo meteen doen met Bluff en ook met Django Wagner. Want als jij kon voelen, hoei, hoei, hoei. Ja, en deze man die is er morgen bij tijdens het muziekfeest op het plein in Zwolle. De vlam in de pan, nou, dat gaan we morgen meemaken. Hier is Jari Helle.

Zo houden wij al jaren van Django Wagner. Je hoorde Als jij kon voelen hier op NPO Sterrenl Radio. Ja, pak elkaar vast. Gaan we even slowen? Vroeger zeiden ze dat altijd. Is dat nu nog steeds of is dat echt boomergedrag? André Hazes, en wat is dan liefde?

Lambert en Donnie en Moët dat nou? Zeker Moët dat nou, want morgenavond zijn ze erbij tijdens het muziekfeest op het plein in Zwolle. En gaan we het nummer lekker meezingen. Weet je welk nummer we ook mee gaan zingen? Allemaal. Ik weet zeker dat jij en jij hem helemaal uit je hoofd kent. Gaan we oefenen? En als je het nog niet weet, hè? Hier is Justin de Wild met Cheerio!

Arne Jansen, meisjes met rode haren. Ja, ik vind dat prachtig. Ik heb het een keer geprobeerd om het ook zo rood te krijgen. Nou, dat werd oranje, maar echt heel lelijk oranje. Maar moet je voorstellen dat je dan op een Vespa zit, haar wappert door de wind.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. Medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog steeds tussen de Knopende Hoek en Bad Hoeverdorp. 6 kilometer, de vertraging is nu 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 1.5 uur. En door een kapotte auto op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopende Paars en Oorschot. 7 kilometer file, 1 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

Nick en Simon, kijk omhoog. Inderdaad, zeker op volle toeren richting die heerlijke lunch, waar ik zo meteen over een half uurtje alweer lekker in de rij sta. Jawel. Maar ik zorg ook voor goede muziek. Ja, serveer zeker lekkere muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Raymond Hermans? Eentje voor in de boeken. Zeker. Ja, de man die dit jaar een groot concert gaat geven. John West, je hoort hem nu samen met Busy. Kies je nog voor mij?

brengt mij meteen bij het volgende. Als jij de keuze had, wat wil je dan horen? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet hoor je zometeen jouw favoriete nummer voorbij komen. Zometeen, jawel, Circus Custers met In de Zomer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïense krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elslo en Roosteren. Door een vrachtwagenongeluk een uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken voorlopig dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonsdeel en Dordrecht 14 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. 2 kilometer file bij Rotterdam-Kralingen. Door een ongeluk 2 rijstroken dicht. De vertraging daar is 10 minuten.
1: Emily Sleven.
4: En dan is het 12 uur geweest en waarschijnlijk een lekker boterhammetje erbij. Een broodje.

Jesse en dat met vakantieliefde hier op NPO Sterrenl Radio. Gisteren was je nog gezellig te gast, joh. Misschien luister je nu op een gewoon een leuke manier naar vakantieliefde. Maar ga je binnenkort op vakantie en kom je daar je grote vakantieliefde tegen en ga je dit nummer altijd op een andere manier beluisteren. Onthoud mijn woorden. Ja. 12 uur geweest. Zometeen de muziek van Frans Duits en Lange Frans. Wat dacht je van Dickhout? Maar nu eerst 7 oceanen. Hier is Belinda Kinnaert.

0: feest. Weet je waar ik zin in heb? Dat jij en jij en ook jij... Jawel, even lekker dansen. Lekker van links naar rechts. Even schudden met die billetjes. Dat gaan we doen met Gerard Paltz en Travassi.
1: Suavemente, dans mee.

0: Nou, hij gaat lekker, hè? Dat in de Sterrenel Top 25, de lijst der lijsten. En hij staat op 2, jawel, Robert van Hemert met Zandloofster. En morgen gaan we hem allemaal meezingen. En dat tijdens het muziekfeest op het plein in Zwolle. Zometeen hoor je Gerard Joling met Oh, zo lekker, lekker. En ook Sieneke komt nog voorbij. Maar eerst wachten op jou, want hier is Wesley Ponze.
1: Ik weet

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: maak me nou niet gek.
1: Zo heet hij, maak me nou niet gek. Lil Kleine, Samuel Welte, maak me nou niet gek. En Henk Dissel met Het Cafeetje. De Kort en Klein Show is begonnen. Cornelis Klein hier.

morgen dus door Lucas van Leeuwen. Ik verkas morgen vroeg richting Zwolle. En tussen 4 en 6 hoor je mij met Jan Paparazzi live bij het muziekfeest op het plein. Dat is morgen.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog 4 kilometer file bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 Rotterdam-Breda 5 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Liggen spullen op de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout viel een dode en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 9 kilometer en 30 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Hier kun je een kwartier extra rekenen. Dan de A16 richting Rotterdam, want door de werkzaamheden op de A20 is er meer verkeer bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan over naar de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra door wegwerkzaamheden.

0: De grootste en populairste hits van deze dag. Met voor het eerst in deze top 3 om 3 de nieuwe single van Yves Berendsen. Die gaat als een raket. Leuke plaat, goede plaat. Misschien is het tijd, hoor je zo meteen. Op nummer 2, Justin de Wild en Cheerio. En je voelt hem al, je hebt hem al. De smaak te pakken op nummer 1, Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten komt eraan.
1: De top 3 om 3.

0: de top 25. Luister naar Janneman vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Dan weet je waar hij staat. Tino Martin en Jong en Dom.
1: Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging in de regio Rotterdam door de afgesloten A20 en in het midden van het land door de afgesloten A27. Wat opvalt is de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt er 20 minuten bij rekenen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein vanwege de afsluiting van de A20 35 minuten extra. De A10, Ring Oost, in de richting van Amersfoort. Daar sta je even stil tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten extra, door een ongeluk, 2 rijstroken zijn gesloten. De A12, Arnhem, richting Den Haag. Daar kun je er 25 minuten bij rekenen tussen Driebergen en de Meer. En de A16 tot slot, richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt

een grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Dames en heren, Raymond Helmans hier. Alleen maar gezelligheid met de koning van Sterren en Radio. Dit is de Jan Paparazzi Show. Ik zie wat dan.

Roland Wenting, een hele goede middag in Breda. Je bent erbij op een plaat wil draaien van Jannes. Het liefste ga maar weg, want je bent het zat met jouw vriendin. En het is eigenlijk een symbolische plaat. Nou ja, de naam van de vriendin staat er niet bij, maar hij woont in Breda. En zijn naam heb ik net genoemd, dus ik weet niet of je hem kent. Dan weet je dat die plaat er zo meteen aankomt. Er is ook gevraagd om Fetty met Hey Macarena, zie ik. Dat is ook leuk, want die heb ik een tijdje niet gedaan. Anita Buining uit Delfzijl wil graag Hey Macarena horen van die Friese, frisse Fetty. En er is ook nog gevraagd om een plaat van waar heb ik hem? Marco Borsato, ja, die draai ik graag. Mary Steenhouwer, die woont ook ergens ongetwijfeld. Waar werk ik iets, staat er niet bij. Of ik iets van Marco wil draaien, ga ik zeker draaien. Ik ga zometeen uiteraard een rammetje draaien van Marco Borsato. Want iedere middag, ik beloof het je, hoor je altijd Tol Hansen, 16:15, 17:15. Benny Nijman.

nieuwe single van Fons Feuring is dat. Hij komt uit Zwolle, hij is 22 jaar en hij is erbij. Morgenavond in Zwolle tijdens het muziekfeest op het plein. Waar we staan vanaf een uur of 7 morgenavond. Muziekfeest op het plein, morgen in Zwolle. En Fons Feuring is erbij. En dit was zijn nieuwe single. De plaat heet Feestje.

Ik denk dat als ik dit hoor, hoe schrijf je ook alweer sowieso? Even kijken hoor. S-O-B-I-E. Oh ja, sowieso, ja. Wolly Wolly. Wolter Kroes op Ster NL. Het kroegenlied van een paar jaar geleden. Daarvoor hadden we binnen van Marco Borsato. Voor iedereen die vanaf dit moment zegt... een man of een vrouw, vanaf nu zit je binnen in mijn hart. Geweldige plaat. En dan 4:15 op de dinsdagmiddag. Een plaat van Tol Hansen. Kijk hoor, hier heb ik hem. Het was Johanna, die wilde graag deze plaat horen. Ze woont in Naaldwijk en ze wilde graag Ome Jaap zijn neus is blauw horen.

Bert Hoogkamer op SterrenNL. En daarvoor hadden we Jari Hellegers en De Vlam in de Pan. En De Vlam in de Pan zeker de komende 3 minuten aangevraagd door Adrie Stolk.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. Lange files in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden op de A20 en de A27. Er staat nu 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag, want er is schade aan het ringvaartaquaduct. 11 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 19:30 vanavond. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door de werkzaamheden bij het knooppunt en reken hier op 45 minuten extra. Op de A17 richting Dordrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt de Stok en Roosendaal-Borgwerf. De rechterrijstrook is dicht en vertraging een kwartier. De A27 Utrecht richting Almere. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en Huizen. 45 minuten extra. Dan nog de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Afrit en Dolder en Nijkerk doe je er 40 minuten langer over.
0: Jan Paparazzi.
3: En die zegt...

De Heester doen het beste binnen. Emma Heester was dat met Rolf Sanchez. En Rolf Sanchez is komende zondag bij mij in de buurt. Dan staat hij op Royal Park. Dat is een serie van concerten bij mij, vlak bij mij in de achtertuin eigenlijk, bij Paleis Soestdijk. Ja, ja, chic allemaal. En er treden de hele week al artiesten op. Level 42, Tom Jones gisteravond, Van Morrison. En komende zondag is daar de beurt aan Yves Berendsen. En dan, ik ben eruit genodigd. Ik ga erheen. En ik ben ook nog even een uurtje wat radio maken daar. Op de lokale frequentie 104 megahertz. Royal Park Radio met Yves Berendsen. Wordt heel gezellig. Komende zondag. Prachtig concert van Yves. En daar gaat deze maestro, deze Rolf Sanchez, in het voorprogramma staan. Dus ja, ere wie ere toe, komt het toch ook even noemen. En wie ik ook ga noemen is Wilma van Velzen. Wilma van Velzen die zegt: een goedemiddag, Janneman. Draai jij nog even iets van Yves Berendsen? Zou ik hartstikke leuk vinden. Is voor mij geen enkele moeite. Hoef je eigenlijk geen appje voor te sturen. Want die komt sowieso al langs, Yves Berendsen bij Sterrenwil Radio. En Ronald van Hal zegt: Janneman, waar blijft jouw grote vriendin Romana? Nou, wat hoor ik daar in mijn linker en mijn rechteroorschelp?

Ja, het vuurwerkverbod is niet van kracht hier. Wij hebben gewoon muzikaal vuurwerk. Vuurwerk, de nieuwe single van Senna en Sven Versteeg. Onze paradeplaat op Stel NL Radio. En Charlène zegt, Janneman, zou jij voor mij willen draaien? Angeline, de blonde seksmachine van Peter en zijn Rockets. Jazeker, komt eraan. Peter en zijn Rockets, geweldig man. En nog steeds onder ons. Ik zag een foto bij hem voorbij komen een paar dagen geleden. Hij was ergens op een feestje en hij zag eruit om er een ringetje te halen. Levende legende, Peter Goedewijn, komt eraan na deze van Agda en de Munnik. Ren, Lenny, ren. Op sterren en Agda en de Munnik.

0: Geweldige man, Peter Koelewijn. Ja, daar is iedereen al van de indruk. Als je in de buurt van Peter Koelewijn bent, dan ben je wel in de buurt bij iemand, om het zo maar te zeggen. Dat charisma van die man, na al die jaren, echt compleet starstruck. Peter S. Rockets en Angeline, de blonde seksmachine uit 1973. Hij zat aan een Bacardi Cola en ik wist destijds niet wat het was. Tegenwoordig wel. In het weekend dan, hè. Dit was de plaat die was aangevraagd door Charlène. En we gaan van Charlène gaan we naar Jordi. Die zegt, Jan, als mijn plaat van Benny Nijman aan de beurt is, graag even meedelen vandaag. Voor mijn moeder, zij was altijd een grote fan van Benny Nijman, zou ik graag willen horen het samen zijn met jou. Dat zoiets nog bestaat. Nou, dat bestaat zeker bij Sterren NL. Iedere middag om 17:15.
1: Samen zijn

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegafsluitingen en ongelukken zorgen voor een erg drukke avondspits. Het is drukker dan normaal met 615 kilometer file op de teller. Een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de rechte rijstrook dicht vanwege een ongeluk. En doet er 25 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. 50 minuten extra tussen Driebergen en Woerden. De A15 richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloos doe je er 20 minuten langer over. En dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En dat merk je ook op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt 50 minuten vertraging. Tot slot een wegafsluiting op de A58 richting Breda. Bij knooppunt Ter Stok is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kunt omrijden via Zevenbergen. Doe dat dan over de A4, de A59, de A17 en de A16.
1: Jan Paparazzi, morgen.

0: 1. Net geen nummer 1 hit voor Angelique, want die ga ik draaien vanavond met de klassieker Een Beetje Geld voor Een Beetje Liefde. Nou, dan gaan we terug naar 1982. Toen won de Duitse zangeres Nicole het Eurovisie Songfestival met Ein Bisschen Frieden. Er kwam ook een Nederlandstalige uitvoering van, gezongen door haarzelf uiteraard. Toen heette het Een Beetje Vrede voor Alle Mensen. En toen dacht producer en tekstschrijver Aad Klaris in Rotterdam, hey, daar kan ik een leuke melodie, die melodie een leuke tekst op maken. En ik doe dat dan met een zangeres en die ga ik bellen. En als ze het in wil zingen onder een andere naam, dan heb ik misschien wel een hit te pakken. Nou, dat gebeurde inderdaad, want ja, dit werd een enorme hit in 1982. Het was een beetje een omstreden plaatje destijds. Angelique werd ze genoemd. En de zangeres die dit is, ja, dat weten weinig mensen. Dat is een zangeres uit Rijswijk. Connie Schouwman heette ze. En die zat jaren in de jaren 50 en 60 in een combootje. Dat heette de Chico's. En die zongen Koel Helder Water. Even een klein stukje dan, hoor. Want zondagmiddag in de schatkamer tussen 5 en 6 ga ik dit helemaal draaien, dit nummertje. Maar nu weet je om welke zangeres het gaat. Die zingt dit. Dit is uit het jaar Kruik voor Christus. Maar de Chico's en Koel Helder Water. Oh ja, die Chico's waren al lang verleden tijd toen deze zangeres dus gebeld werd door Aad Klaris, Connie Schouwman. En zij zong het in onder het pseudoniem Angelique, Een Beetje Geld voor Een Beetje Liefde. En later waren er meer Angelique. Er was ook een vrouw die heette Joke de Knecht. Die maakte de opvolgers hiervan. Nou ja, kijk maar even op het Olala-label. Ik heb al die singeltjes, ik hoef die teksten niet te noemen, want daar gaat het dan in dit geval niet om. Het gaat om de historische waarde van deze plaat uit 1982. Een beetje geld voor een beetje liefde. Wanneer je me zoekt, ik zit in de Jap Jum, dat werd er gezongen in 1982. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half 7, half 8.

0: voor Sieneke. Ze is helemaal terug en ze doet wat ze wil. En wat ik wil is een plaat van Henk Dissel.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Hoe is het mogelijk?
1: Dat je mij hebt gevonden met 17 miljoen.
0: Ik ben er altijd nog diep van onder de indruk. Hoe is dat?

Deze nacht. En met deze nacht komt er een eind aan dit radiofeuilleton. Dit lifestyle magazine voor iedereen jong van lijf en leden. Klimaatneutrale kletsjes met Janneman tussen 4 en 7 op Sterrenl Radio. We gaan inpakken en wegwezen. De boel gaat richting Zwolle zometeen. Want morgen...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

In Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de 6 van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de 2e keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79e minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10:00 en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.